Jesus. Jesus. Oh. One more time.

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

0: Het is 10:00.
1: Hallo guys van Shalom. Met Pony Jan. Ik volg jullie en jullie zijn top. Ga zo door. Groetjes uit Khorasan.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: God bid u, Vader in de hemel, ook deze dag. En ik bid voor hechte en sterke gezinnen in Suriname, Heer. Heer Vader in de hemel, ik bid dat er wederzijds liefde en respect mag zijn. Geduld met elkaar en harmonie is in huis. Heer God, ik bid dat u centraal staat en in de gezinnen dagelijks gebeden wordt. Heer, zeker in de christelijke gezinnen, dat de kinderen dat van hun ouders mogen leren en dat dat een way of life van hun wordt, Heer, om te bidden, om alles bij u te brengen. Heer, we weten dat jong geleerd oud gedaan is. Wat kinderen, ouderen zien doen, zullen ze ook doen. Help de ouders, Heer, om goede voorbeelden te zijn voor hun kinderen in hun, de manier waarop zij met u omgaan, Heer. Dat de kinderen dat ook zullen overnemen, Heer. Wanneer ze zien hoeveel respect ze voor u hebben, hoeveel liefde ze voor u hebben en wat hun verlangen steeds is om bij u te blijven en uw woord te lezen, Heer. Dat dat ook de manier zal zijn waarop hun kinderen het zullen doen. Ik bid, Heer, dat mannen en vrouwen hun rol volgens de Bijbel zullen innemen. Dat ze verdraagzaam zullen zijn en geduldig zijn en elkaar ondersteunen en bemoedigen. En vooral, zoals ik het nu net al bad, Heer, samen bidden. Ik bid voor het gedrag en de relatie tussen echtgenoten. Dat het een voorbeeld mag zijn van liefde, respect, eerlijkheid, trouw en goede communicatie. Ik bid, ik bid voor de relaties tussen ouders en kinderen. Kinderen en ouders. Dat het één mag zijn van liefdevol begrip. Respectvolle zorg voor elkaar. Gehoorzaamheid. Open communicatie en blijdschap, Heer. Heere God, ik bid voor gezonde gezinnen in Suriname. We weten dat er veel eenouder gezinnen zijn, Heer. Heere God, en meestal zijn het die kinderen die ontspoord raken, omdat ouders geen tijd hebben voor hun kinderen. Maar Heer, ik geef het in uw handen. En ik bid, Heer, waar oma of zo moet inkomen, dat dat ook kan gebeuren, Heere Jezus. Zodat kinderen een blijde, een fijne jeugd mogen hebben, Heer, waar ze met blijdschap naar terug mogen kijken, terug mogen blikken. Ik bid voor het persoonlijk christelijk leven van elke christen. Ik bid, Heer, dat de relatie met u, de persoonlijke geesten, goed mag zijn en dat er persoonlijke geestelijke groei mag plaatsvinden. Ik bid, Heer, dat christenen, dat ze kracht van u ontvangen, dat ze gedisciplineerd hun Bijbel zullen lezen en bidden. Ik bid, Heer, voor de participatie van gelovigen in uw gemeente en in het gemeentewerk. Heer, u weet, Heer, hoeveel jonge mannen en jonge vrouwen tegenwoordig zeggen, ik hoef niet naar de kerk te gaan. Ik kan ook thuis bidden. En we weten dat dat een leugen is van de Satan. Omdat hij wil dat de kerken steeds meer leeglopen. Maar hij is een leugenaar, Heere God. En ik bid u dat u al deze christenen die dit gedrag vertonen, dat ze u zo wakker schudt, Heer. En dat ze gaan zien en ervaren, Heer. Gaan weten dat u ze roept om hun samenkomsten niet te verzuimen. Gaat u uw gang, Heer. Gaat u uw gang. We hebben vanaf na COVID een teruggang gemerkt ook van mensen die de kerk bezoeken, omdat zoveel online meetingen nog doorgaan, Heer. Heer Vader in de hemel, dat is niet verkeerd, dat zie ik niet als verkeerd, maar ik bid u, Heer, dat die fysieke samenkomsten doorgaan en dat, omdat dat altijd veel prettiger is. Heer, ik denk dat u dat ook van ons vraagt, dat u dat ook van ons wilt. Ouder en kind en in de familie, samenleving, op het werk en in sport, Heer. Ja, dat het voorbeeldgedrag vertoond mag worden. Dat de christelijke waarden en normen, Heer, getoond mogen worden. Dat mensen, gelovigen, u willen navolgen en zich zullen houden aan de waarden en normen die staan in uw woord. Ik bid voor christenen, voor gelovigen die weggegaan zijn uit de kerk. Dat zij, omdat er het een of ander in de kerk gebeurd is, die ze niet kunnen vergeven, waarbij ze anderen niet kunnen vergeven. Help Heer, ze los te laten en door te gaan met hun leven. In Jezus' naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Laat de vrede van Shalom je hart vullen. Waar je ook bent, je bent nooit alleen.

About y'all, I felt that.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.
1: Halleluja.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Vader in de hemel, ik kom dit moment bij u, Heer. En ik leg de minister, het ministerie van Sociale Zaken en de minister, Heer, in uw liefdevolle vaderhanden. Ik bid, Heer, dat ze gaan voldoen aan de verplichtingen aan ouderen en mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Heer, u weet hoeveel armoede er is op dit moment. U weet, Heer Jezus, hoe mensen hosselen om wat geld te verdienen, om de minste te kunnen eten. Wie dat huisvesting ook een probleem is. Mensen zitten tegen hoog op een huur. Huizen die tegen een hoog bedrag verhuurd zijn, Heer. En waar ze dus niet onderuit kunnen dan het nemen. Maar aan het eind van de maand is het een ellende, Heer, om dat bedrag te kunnen betalen. Ik bid, Heer, dat u hierin een oplossing brengt. Ik bid tegen elke vorm van armoede en gebrek aan huisvesting in de naam van Jezus. Ik bid voor de ouders die radeloos, wanhopig zijn, omdat ze het financieel veel te zwaar hebben. Ik bid dat buurten weer veilig worden en mijn oog heeft voor elkaar en hulp biedt, Heer. Ik bid dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in de verschillende wijken. Heer, Heere God, zodat er een goede ontwikkeling mag zijn voor jongeren. Ik bid voor meer gevoel van veiligheid en tegen elke criminaliteit. Ik bid voor respecteren van verkeersregels en verkeersveiligheid. Heere God, ik bid. Ik bid, Heere Jezus, voor de overheid. Ik bid voor de DNA, de president, de vicepresident, ministers, rechterlijke macht en justitie, het districtsbestuur. Ik bid, leg ze in uw handen. Vader, ik bid voor alle ministeries dat ze goede kwaliteit van dienstverlening hebben, Heer. Dat ze, Heere God, mensen met kennis van zaken en een goede werkattitude en beleefdheid hebben, dat ze die in dienst nemen, Heer, omdat dat ons visitekaartje is. Ik bid voor gezagsdragers dat ze zich houden aan wet en regelgeving. Ik bid dat ze integer, eerlijk en rechtvaardig zijn. Ik bid dat ze hoge waarden en normen hebben en die uitdragen. Ik bid tegen elke vorm van corruptie en fraude in dit land in de naam van Jezus. Heere God, deze mammon, deze heeft terecht zoveel schade aan. Het kan mensen niet meer schelen op welke manier ze aan geld komen. Als ze maar aan geld komen. Als het land vernietigd moet worden. Dan maar als ze dat geld maar krijgen. Heer, ik stop het in uw naam. In de naam van Jezus, Heer. Want u hebt ons in een mooi land laten wonen, Heer. Met zoveel rijkdom, Heer. Help, Heer, dat ook de leiding dat gaat zien. En dat ze gaan weten dat wat u hebt gegeven voor de inwoners is van het land, dat iedereen daarvan mag genieten. Herstel ons land, Heer. Herstel ons land. Heer, maak alles wat gebroken is weer nieuw, Heer Jezus. Help ons dat we als één volk met elkaar om zullen gaan. Dat er geen discriminatie plaatsvindt vanwege huidskleur of ras in de naam van Jezus niet. Maar dat we allemaal gaan weten dat we Surinamers zijn en dat u van ons land houdt, dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer. Ik loof u en ik prijs uw heilige naam, want u bent de koning van alle koningen en de Heer van alle heren. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Halleluja. Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedemorgen. Ik groet u in de naam van Jezus. Dit is het programma Een Goed Begin via Radio Shalom. Er is geen beter begin dan de dag te beginnen met het woord van God. Ik hou van het woord. Ik hoop dat u ook houdt van het woord van God. Ik ben Eduard Vaarsenburg. Ik ben geroepen als een leraar door de Allerhoogste God. Ik dank de Heer voor deze week. Ik dank de Heer voor zijn goedheid, voor zijn genade, voor zijn trouw. Dat ik in de gelegenheid gesteld ben om u te mogen bedienen met het woord van God. Dag 4. Ik bid dat God u de wijsheid, de kennis geeft om hem beter te leren kennen. Hoe meer we hem kennen, hoe makkelijker het is voor ons om met hem te wandelen. God is goed. Hij is zeer te prijzen. Johannes 8, vers 32. Daarmee begin ik. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En net wat ik gisteren vertelde. Hebben wij de waarheid begrepen? Hebben wij de waarheid verstaan? Wij moeten het begrijpen. Wij moeten die waarheid verstaan. Waarover gaat het? En gisteren heb ik een beetje uitgelegd waarover het gaat. Waarover de Bijbel gaat. Weet u, vaak genoeg gebruikte Jezus deze woorden. Voor waar? Ik zeg u. Bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 12. In de G-vertaling. Daar zegt hij. Voor waar? Ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en nog. En groter nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Als hij zegt voorwaar, wanneer hij dat zo benadrukt. In feite bedoelt hij van, hetgeen dat ik je zeg, je moet, je mag het nemen, je moet het geloven. Hij wil het zodanig voor ons benadrukken van, het is 1000% waar wat ik je zeg. Omdat hij weet dat wij als mensen, we houden ervan om te gaan beredeneren. Maar kan het? Is het mogelijk? We zijn zodanig bezig met onze verstand om dingen te gaan beredeneren. Maar ik denk dat genezen van vroeger was, het is niet van nu. Kijk wat er gebeurt in de wereld. Alles is aan gaan veranderen. Lieve mensen, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En ik zeg u, als u het wilt, als u het gelooft, bent u een kandidaat om dat ook te kunnen doen. Als God iets zegt, mag je het 1000% geloven. Wat is geloof? Geloof nu is de zekerheid. Wat is geloof, lieve mensen? Het is de zekerheid. Wanneer u bij God gaat, en ik ben ervan overtuigd dat u bent opgestaan en u hebt gebeden, u bent gaan roepen. Wanneer u bij God gaat, zegt hij, u moet geloven, want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Maar geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die wij niet zien. Maar het is een zekerheid. En ik wil even praten over die zekerheid. En ik wil u vragen, wanneer u met God gaat praten, er is een issue. U wilt wat? U wilt een verandering. U gaat bidden voor een doorbraak. U gaat bidden voor een genezing. U gaat bidden voor een herstel. U gaat bidden voor kennis. U gaat bidden voor inzicht, voor wijsheid. Noem maar op. Hoe groot is die zekerheid? Want als u bij hem God gaat, moet u op de eerste plaats zodanig zeker van zijn. Want geloof nu is de zekerheid. U moet er zo zeker van zijn dat wanneer ik roep, dat ik antwoord zal krijgen. Wanneer ik heb gevraagd, dat hij het zeker zal doen. Want als u die zekerheid niet hebt, je laat het tere. En het zijn kleine dingen waar wij misschien niet op letten. Als u dat niet hebt, als die twijfel er is, ga met God praten om die ongeloof uit je leven te halen. Ga met hem praten om die emoties weg te halen. Want onze emoties zorgen voor ongeloof. Weet je, we zijn vaak genoeg te emotioneel. Maar emoties zorgen voor ongeloof. U moet God geloven. Bent u zeker wie hij is? Bent u zeker van dat als u bij hem gaat, dat hij antwoord zal geven? En die zekerheid moet u hebben, want dat is in feite geloof. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Of het oude is nabij, het nieuwe is gekomen. En dat lezen wij in 2 Korinthe 5 vers 17. En dit is ook een ding dat wij moeten geloven. Het oude is voorbij. En mensen vragen zich af van, maar ik zie nog geen verandering. Uw vlees bekeert niet. Wanneer u bij God gaat, onze oude geest is gered geworden door ja te zeggen tegen Jezus. En we praten over wedergeboren. U heeft hem geaccepteerd. U krijgt een vernieuwde geest. Uw vlees is vijand van God. Maar het is, u krijgt een vernieuwde geest van God. En die oude geest bekeert naar een vernieuwde geest. Dus het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. U krijgt de geest van zijn zoonschap. Wij hebben een vernieuwde geest ontvangen. En die voeden wij op door het woord van God. Als u uzelf wil zien, de persoon die u bent, de vernieuwde geest. Als u staat voor de spiegel, ziet u Eddie. Ziet u Eduard. Maar als u uw vernieuwde geest wil zien, moet u kijken naar het woord van God. Lijkt u op het woord van God? En daar is de maatstaf. En zo meten wij onze vernieuwde geest. Hoe sterk zijn wij? Hij is niet alleen gekomen om jouw geest gezond te maken, maar ook om jouw ziel en jouw lichaam volledig en compleet te herstellen. En daarom zei ik u, Jezus zei, het is volbracht. We willen focussen op onze ziel. En ik wil u zeggen, als onze ziel, waarin onze wil en onze emoties zitten, gezond is, dan is genezing in uw lichaam in feite een bijproduct. Als onze ziel het begrijpt en verstaat, is genezen voor uw lichaam gewoon een bijproduct. Dan, die komt gewoon automatisch mee. 3 Johannes 1 vers 2. Daar staat geschreven. NBG vertaling. Geliefde, ik bid dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Ik bid dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Dus het is belangrijk dat onze ziel gezond is. Door de jaren heen hebben wij zoveel studies gehad. We hebben misschien zoveel boeken gelezen, zoveel predikingen gehad, bijvoorbeeld 5 stappen tot overwinning, 12 stappen tot genezing, 10 stappen tot financiële doorbraak. Ik keur die boeken niet af. Maar vandaag wil ik het heel simpel houden over die ene stap van Jezus. Namelijk van duisternis naar licht. Hij heeft ons gehaald vanuit de duisternis. En hij heeft ons gebracht naar zijn wonderbaar licht. U was in de duister. En hij heeft u gebracht naar zijn wonderbaar licht. En duisternis betekent onwetendheid. En u moet begrijpen waar hij u genomen heeft. Onwetendheid. En licht betekent kennis. Hij heeft u genomen vanuit onwetendheid. En hij heeft u gebracht naar kennis. Het woord zegt: mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Omdat onwetendheid heerst in ons. Omdat wij het niet weten. Daarom heeft de vijand veel grip op ons. En ik wil u zeggen van, de vijand is sterk in het duister. Waar u het niet weet, daar gaat hij u aanvallen. Als u het niet weet, daar is het duister. En daar is zijn sterkste plek. Maar het moment dat u het weet, het moment dat onwetendheid, dat duisternis licht geworden is, heeft de vijand geen schijn van kans. Ik wil u een vraag stellen, of een paar vragen stellen. U die luistert, wie van u gelooft dat God wil dat het u wel gaat? Gelooft u dat? Of zegt u van, ik heb me berust in wat mij overkomt? Wilt hij dat het u een beetje wel gaat? Of wilt hij dat het u overvloedig wel gaat? Gelooft u dat? Wil God u gewoon leven geven? Of gelooft u dat hij u wil geven een leven en overvloed? Zit na te denken de vragen die ik u stel van, wat gelooft u? Wilt God u gewoon een blijdschap geven? Of wilt hij u geven een hemelse blijdschap? Het Engels woord zegt unspeakable joy. Een blijdschap dat niet in woorden uit te drukken is. Wilt God u gewoon vrede geven? Of een vrede die deze wereld u niet kan geven? U moet deze dingen geloven. Wat wilt hij geven? Wat heeft hij gegeven? En hetgeen dat hij gegeven heeft is voor u. En u mag erin stappen. Hoeveel van ons wandelen daarin? Of hoeveel van ons weten daarin te wandelen? Ik wil u zeggen, God is bovennatuurlijk. Wij mensen zijn natuurlijke mensen. En natuurlijk, halleluja, wij zijn natuurlijke mensen. En natuurlijk betekent, wij zijn beperkt. God is bovennatuurlijk, God is onbeperkt. God wil zijn onbeperkt, wilt hij plaatsen in ons natuurlijke. En daarom is die mindshift belangrijk. Die hervorming is belangrijk. Dat wij op één lijn zullen gaan staan met het bovennatuurlijke van God. Net wat ik u zei in een van de afleveringen al. Zijn kracht, zijn macht is en werkt in ons. Overeenkomstig wat het woord zegt. Hem nu blijkt de kracht. Welke in ons werkt. Die kracht is bij machte om oneindig meer te doen dan wij bidden of beseffen. Geloof deze God wat hij wil doen in uw leven. Ik dank God de Vader voor u. En laat hij u zegenen in alles wat u doet vandaag. In Jezus' naam.

0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Hallo guys van Shalom, met Pony Jan. Ik volg jullie en jullie zijn top. Ga zo door. Groetjes uit Khorasan.

0: Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, blessing time. Onze thema vandaag is van geloof tot geloof. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 1 vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Halleluja. Begrijp dit goed. Zegt Pastor Chris, het leven waartoe u geroepen bent, is een leven van geloof. Van begin tot eind. Het is niet iets dat u inschakelt wanneer er een nood is. Nee, het is uw dagelijkse wandel. U bent erin geboren. Halleluja. Op het moment dat u opnieuw geboren werd en de rechtvaardigheid van God werd, begon u een leven dat door geloof wordt ondersteund, uitgedrukt en vooruitgebracht. Halleluja. Dit is uw natuur, geliefde. Sommigen begrijpen verkeerd wat het betekent om door geloof te leven. Het betekent niet dat u stil zit, niets doet en verwacht dat dingen gebeuren. Nee, dat is geen geloof. Geloof is actief. Geloof brengt actie voort. Geloof reageert op het woord. Halleluja. Wanneer de Bijbel zegt dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven, betekent dit dat de rechtvaardigen hun leven reguleren door het woord van God en niet op basis van zintuigelijke waarneming. Wat u ziet, voelt of hoort, halleluja, nee. U bekijkt alles vanuit het standpunt van het woord, geliefde. Dat is leven door geloof. Uw kijk, uw keuzes en uw handelingen worden geregeerd door het woord. Halleluja. Geloof dringt u ertoe aan om te handelen in lijn met Gods waarheid. Ongeacht de omstandigheden. Ook sluit geloof verantwoordelijkheid niet uit. Het woord onderwijst ijver en productiviteit. Halleluja. Geloof maakt u niet passief, geliefde. Het maakt u effectief. Dat is de reden waarom Jacobus sprak over geloof en werken als overeenkomstige handelingen. Jacobus 2 vers 17 zegt, zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. U bent de rechtvaardige, geliefde. En de rechtvaardige leeft door geloof. Laat daarom, geliefde, uw geloof structureel groeien door meer van Gods woord te leren en het in werking te stellen. De christelijke reis is van geloof tot geloof. Halleluja. En het is van genade tot genade en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt rechtvaardige en heilige Vader, ik dank u dat u mij tot uw rechtvaardigheid hebt gemaakt. En voor het leven van geloof dat u mij hebt gegeven. Ik wandel in het licht van uw woord, waarbij ik beslissingen neem en handel op basis van uw waarheid. Mijn geloof brengt resultaten voort. Ik manifesteer uw heerlijkheid vandaag, overal, in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt, samen met mij, amen, halleluja. Wauw. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, voelt u zich vrij om ons de thema van de dag te appen. En dat is dus nogmaals van geloof tot geloof, halleluja. En dit stuurt u dus naar 864-646. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzinde. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Mina Bonjaski. Miarki Radio Shalom via internet. Akrin Krin Tapanaoni.
0: Ik ben Michelle Afzinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname.
2: En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 15 oktober 2026. Goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Klaagliederen 3, vers 25. Het leerwoord. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaringen 3, vers 20. Het gezang. Ziet Jezus aan de deuren staan. Hij heeft geklopt en klopt nog aan. Hij heeft gewacht en wacht nog voort. Hebt gij zijn kloppen niet gehoord? O zalig wie hem open doet, die smaakt en ziet de Heer is goed. Want hij deelt zijn volken mee, rechtvaardig.

0: open doet. Die smaakt en ziet, de Heer is goed. Want hij deelt zijn volken mee, rechtvaardigheid en vreugde en vrede. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Elgeboor Dance Ministry houdt in verband met haar 10-jarig jubileum een Thanksgiving Celebration Concert op vrijdag 13 november in het Azuria Event Center.
2: Nami Date Day.
1: Ja, ja, in de line-up Elgeboor Dance Ministry, Chanamel Dancers, Kenya Domini, Hannah Dougal, R116, Chingyere Van Aloy, Klein Grimes, Music and Me, Live Band, Joe Blood, Marjorie Kapel en Risto Abiteng. Elgeboor Dance Ministry Thanksgiving Celebration Concert op vrijdag 13 november in het Azuria Event Center, Rezoland 17. Start om 6:30 avonds. Kaarten voor slechts 500 SRD te verkrijgen bij Groen GoTo, Burenstraat 17 en bij de leden van Elgeboor Dance Ministry. Dit mag u niet missen. Buy uw kaarten op tijd, want op is op.
3: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Piket. Daar ben ik dan weer. Fawaka, fawaka. Hoe is het met jullie allemaal, Happy Kids? Ego? Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik vandaag weer bij jullie mag zijn, Happy Kids. Vandaag is donderdag. En we gaan vandaag meer leren over Jozef. Ja, wat waren dat toch spannende dagen, hè? Het is een heel spannend verhaal over Jozef. We zijn begonnen met Jozef en zijn mooie mantel en de broers die jaloers waren op hem, hè? En uiteindelijk is hij in een put gegooid om daarna verkocht te worden als slaaf. En hij is terechtgekomen in het huis van Potifar, waar hij zo hard heeft gewerkt. En uiteindelijk was hij, hij was verantwoordelijk. Hij was degene die de meeste taken had. Hij moest, bijna alles liet Potifar aan Jozef over. En we hebben het in de laatste vertelling ook gehoord, hoe Jozef in de gevangenis is gegooid, hè, omdat hij niet naar bed wilde gaan met de vrouw van Potifar. Zo, en hoe gaat het nu dan met Jozef in de gevangenis? Let's see. We gaan het straks daarover hebben, heb ik eens. Maar voordat wij overgaan naar de vertelling, wil ik samen met jullie de Bijbeltekst, welke ik jullie heb aangeleerd, opzeggen. Ik ben benieuwd. Wie kent hem? Oh, wie kent hem al? Laten we beginnen met de vindplaats. Wie kan me daarmee helpen? Oké. Nou, ik ben verrast. Jullie kennen hem. Jullie weten waar hij vandaan, wat de vindplaats is. Jullie weten dat al, heb ik het. 1 Petrus 5, vers 7, inderdaad. Goed zo, heb ik het. Applaus. Nee, heel goed gedaan. En hoe luidt de tekst? Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van jou en zorgt voor jou. Zo. Ik hoefde het niet eens te herhalen of eerst op te zeggen en dan zeggen jullie mij naar. We hebben hem samen opgezegd. Goed zo, heb ik het. Nee, dat is echt geweldig, man. Laten wij dat nog een keer opzeggen. Ja? Gaan wij dat samen doen? Mooi, zo. Ik tel dan af en dan noemen wij de vindplaats en dan zeggen we de tekst op. Ja? Oh, helemaal goed. 3, 2, 1. 1 Petrus 5, vers 7. Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van jou en zorgt voor jou. Goed zo, Happy Kids. Nee, dat verdient wel een applausje. Helemaal goed. Geef jezelf een applausje, Happy Kids. Goed gedaan. Ik wil dan samen met jullie bidden, Happy Kids. Als jullie allemaal een eerbiedige houding aannemen, dan gaan wij over tot gebed. En dat is niets anders dan praten tot God. Ja, let's go. Lieve God, lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat wij weer gezond en wel mochten opstaan, Vader. Heer, en als dat niet het geval is, Heer God en Vader, bid ik dat u wilt zijn met de happy kids die misschien ziek zijn of zich niet goed voelen, Vader, dat u ook met hun wilt zijn. En dat u hun wilt genezen, Vader. En weer beter maken, Vader. Heer, ik bid ook voor de happy kids die misschien niet zo happy zijn. Om welke reden dan ook, Vader. Dat u ook met hun wilt zijn. En dat u hun weer maakt, Vader, tot happy kids. Ja, Heer, dat ze blij mogen zijn. Heer God, wij hebben zojuist 1 Petrus 5 vers 7 samen opgezegd. En wij danken u, Heer. Wij danken u dat wij met al onze zorgen, al onze problemen, bij
u mogen komen. En wij danken u dat u gereed staat voor ons, om ons te helpen. Dank u wel, Vader. Help ons om onze zorgen bij u te brengen, zodat we vrij kunnen zijn om te leren en onszelf te ontwikkelen, zodat wij kunnen groeien. Ja, Vader, geef ons wijsheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de moed, de moed niet op te geven, Vader. Heer, we weten dat u ons nooit alleen laat en wij danken u daarvoor. Zo bidden wij u dit alles in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen, amen, happy kids. En dan gaan wij over naar de vertelling. Ja, oké, en zoals ik jullie al vertelde, Jozef die werd dus in een gevangenis gegooid, hè. En daar zat hij, Jozef, helemaal alleen in het donker. Een donkere, vochtige cel. Zo vies, zo vuil. Het stonk verschrikkelijk. En hij vroeg zich af hoe hij daar terecht gekomen was. De laatste keer dat hij alles kwijtraakte, was toen zijn broers hem in de put hadden gegooid en hem hadden verkocht als slaaf. Jozef had toen ontdekt dat hij trots was geworden op zijn dromen en op de speciale liefde die zijn vader voor hem voelde. Geen wonder dat zijn broers een hekel aan hem kregen. En nu hij vroeg, waarom, heer, waarom ik, wist hij dat hij weer dezelfde fout had gemaakt. Hij was te trots geweest op alles wat hij van Potifar mocht doen. Hij was er zelfs trots op geweest niet te kunnen zeggen tegen Potifars vrouw. Toch was dat niet direct iets om groots op te zijn. Het was het enige wat hij had kunnen doen. Alle dingen die hij zo goed gedaan had, had hij niet aan zichzelf te danken, maar aan Gods zegen. Jozef boog beschaamd zijn hoofd. Het spijt me, heer. Ik heb het weer gedaan. Vergeef me en help me anders te worden. En op een ochtend heb ik iets. Kwamen twee andere gevangenen met een probleem bij Jozef. Jozef, we hebben vreselijk gedroomd voor vannacht. Kunt u ons uitleggen wat die dromen betekenen? En Jozef zei, ik niet. Maar misschien kan God mij de betekenis vertellen, zodat ik u kan helpen. En de eerste man heb ik eerst was de wijnschenker van de farao. En hij moest zorgen dat farao's beker altijd gevuld was met wijn. Hij vertelde zijn droom. Ik zag een wijnstok met drie takken. Zodra er bloemen aan de takken kwamen, veranderden die in druiven. Ik had farao's beker in mijn hand, plukte de druiven en perste ze uit in de beker die ik aan farao gaf. Jozef bad in stilte om Gods hulp. Toen wist hij het antwoord. Hier komt de uitleg. De drie takken zijn drie dagen. Binnen drie dagen geeft farao opdracht u vrij te laten. Mag ik vragen, voegde Jozef eraan toe, mij onder farao's aandacht te brengen, zodat ik misschien vrij kom? En de tweede man was de bakker van de farao geweest. Hij vertelde zijn droom ook aan Jozef. Op mijn hoofd droeg ik drie maanden met brood. In de bovenste zat het brood voor de farao. En toen streken er vogels op mij neer en die aten het brood dat voor de farao bestemd was. Jozef aarzelde. God liet hem zien wat de droom betekende, maar dat was niet mooi, was niet gunstig. De drie maanden betekenen drie dagen. Maar ik heb slecht nieuws. Over drie dagen
zal de farao u onthoofden en de vogels zullen uw lichaam opeten. De bakker zei niets. Hij draaide zich alleen maar om en liep terug naar zijn eigen cel. 3 dagen later gebeurde precies wat Jozef voorspeld had, heb ik eens. De schenker werd vrijgelaten en kreeg zijn oude baan terug. Maar de bakker, die werd gedood, heb ik iets. Er gingen 2 lange jaren voorbij waarin Jozef niets hoorde van de wijnschenker. Jozef bleef voor de andere gevangenen zorgen. Hij deelde zijn eten met hen, heb ik iets, en schrobde hun cellen. Dag in, dag uit zag hij het zonlicht door de tralies van zijn cel instromen. En hij bad dat God hem op een dag zou bevrijden. Op een morgen, heb ik iets, werd farao gillend wakker. Alle bedienden renden naar hem toe. Hij zat rechtop in bed en het zweet stroomde langs zijn koninklijke wangen. Ik had een nachtmerrie, maar het was zo echt dat het zeker iets belangrijks moet betekenen. Farao keek de kring van bedienden rond. Sta daar niet te staan, al iemand die dromen kan verklaren. Geschrokken haasten de bedienden zich weg. De tovenaars en goochelaars kwamen. Alle wijze mannen en geleerden kwamen. Zij luisterden naar farao's droom. Ze humden en ahaden, legden kaarten, tekenen op hun perkamentrollen en schudden toen het hoofd. Nee, ze begrepen de droom niet. Bij de groep om farao's bed stond de schenker van de koning, de wijnschenker. Hij droeg farao's beker en zorgde dat die steeds vol bleef. Op een dag als vandaag was dat geen gemakkelijk werk. Als farao boos en teleurgesteld was omdat niemand hem kon helpen, dronk hij heel veel wijn. De schenker hoorde iedereen zeggen dat ze niet wisten wat de droom betekende. En ineens herinnerde hij zich de belofte die hij lang geleden gedaan had. Hij vond het afschuwelijk dat hij het zo lang vergeten was en wist dat hij nu moest spreken. Farao, zei de schenker, lang geleden zat ik in de gevangenis en daar heb ik iets aan een Hebreer beloofd. Hij wist wat mijn droom betekende. Hij vertelde me dat ik snel vrij zou komen. En dat gebeurde. Ik beloofde uw aandacht om hem op hem te vestigen, maar vergat dat. Maar ik weet zeker dat hij u kan helpen. Want hij verklaarde ook de droom van de bakker die gedood zou worden. En u weet wat er is gebeurd. Farao knikte. Datzelfde zal jullie allemaal overkomen als je niet iemand vindt die mij kan helpen. Fronsend keek hij iedereen aan. Ze rilden. En renden 2 soldaten naar de gevangenis om Jozef op te halen. Zo, spannend. Dus Jozef wordt uiteindelijk aanbevolen aan de farao, hè? Want de farao die heeft gedroomd, heeft een nachtmerrie. En de farao wil dus weten wat die droom betekent. Zo. Happy kids, we houden het wel hierbij voor vandaag. Het was weer leuk om bij jullie te zijn. Ik nodig jullie uit om morgen weer afgestemd te zijn op Radio Shalom, om te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. Want jullie willen ook weten, hè, wat er verder gaat gebeuren. Want er zijn soldaten gestuurd om Jozef te halen uit de gevangenis. Zo, wat gaat er gebeuren? Kan Jozef de farao helpen om te vertellen wat zijn droom betekent? Wees morgen dus afgestemd, Happy Kids.
En nodig natuurlijk jouw vriendjes en vriendinnetjes, jouw neefjes en nichtjes ook uit om aanwezig te zijn, om ook te luisteren, zodat zij ook meer mogen leren over het verhaal van Jozef. Yes, afgesproken, heb ik kids. Dank jullie wel dat jullie vandaag aanwezig waren en hebben geluisterd en flink hebben meegedaan natuurlijk. Jullie kennen de tekst al, hè, heb ik gemerkt. Dat is ook iets dat mij heel blij maakt. Jullie zijn flink, happy kids. Jullie zijn echt flink. Yes, voor nu groet ik dan en ik zeg tot morgen, happy kids. Bye bye. Dag, happy kids.

0: zit. Zeker voor jou.
1: Je hey. Van Skechers, dat maakt ieder blij. Mm. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Dappels Ketchup.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Gi ala yu blessing yung dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Hyundai is on the move. Op zaterdag 17 oktober is Pristine Car erbij tijdens de Hatrimbank Carfest Brand New Edition. Kom gezellig langs bij de Hyundai stand op het achterterrein van de IMS Mall aan de Ringweg Zuid. Van 5:30 tot 9 uur 's avonds kun je onze Hyundai's bekijken, kennis maken met ons team en profiteren van de laatste maand van onze Super Summer Sale. Dus, ben je op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Kom naar de Hatrimbank Carfest en pak jouw voordeel. Hyundai. Everyone wants to drive it.
4: Hallo, ik ben Makela. Mies,

Forever.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Elgeborg Dance Ministry houdt in verband met haar 10-jarig jubileum een Thanksgiving Celebration Concert op vrijdag 13 november in het Azuria Event Center. Ja, in de line-up. Elgeborg Dance Ministry, Chanamel Dancers, Kenya Domini, Hannah Dougal, R116, Chingyere Van Aloy, Klein Grimes, Music and Me, Live Band, Joe Blood, Marjorie Capel en Risto Abiteng. Elgeborg Dance Ministry Thanksgiving Celebration Concert op vrijdag 13 november in het Azuria Event Center, Rezolaan 17. Start om 6:30 avonds. Kaarten voor slechts 500 SAD te verkrijgen bij Groen GoTo, Burenstraat 17 en bij de leden van Elgeborg Dance Ministry. Dit mag u niet missen. Buy uw kaarten op tijd, want op is

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Halleluja. Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedemorgen. Ik groet u in de naam van Jezus. Dit is het programma Een Goed Begin via Radio Shalom. Er is geen beter begin dan de dag te beginnen met het woord van God. Ik hou van het woord. Ik hoop dat u ook houdt van het woord van God. Ik ben Eduard Vaarsenburg. Ik ben geroepen als een leraar door de Allerhoogste God. Ik dank de Heer voor deze week. Ik dank de Heer voor zijn goedheid, voor zijn genade, voor zijn trouw. Dat ik in de gelegenheid gesteld ben om u te mogen bedienen met het woord van God. Dag 4. Ik bid dat God u de wijsheid, de kennis geeft om hem beter te leren kennen. Hoe meer we hem kennen, hoe makkelijker het is voor ons om met hem te wandelen. God is goed. Hij is zeer te prijzen. Johannes 8, vers 32, daarmee begin ik. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En net wat ik gisteren stelde, hebben wij de waarheid begrepen? Hebben wij de waarheid verstaan? Wij moeten het begrijpen, wij moeten die waarheid verstaan. Waarover gaat het? En gisteren heb ik een beetje uitgelegd waarover het gaat, waarover de Bijbel gaat. Weet u, vaak genoeg gebruikte Jezus deze woorden. Voor waar? Ik zeg u. Bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 12, in de Bijbelvertaling, daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en nog, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Als hij zegt voorwaar, wanneer hij dat zo benadrukt. In feite bedoelt hij van, hetgeen dat ik je zeg, je moet, je mag het nemen, je moet het geloven. Hij wil het zodanig voor ons benadrukken van, het is 1000% waar wat ik je zeg. Omdat hij weet dat wij als mensen, we houden ervan om te gaan beredeneren. Maar kan het? Is het mogelijk? We zijn zodanig bezig met onze verstand om dingen te gaan beredeneren. Maar ik denk dat genezen van vroeger was. Het is niet van nu. Kijk wat er gebeurt in de wereld. Alles is aan gaan veranderen. Lieve mensen, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En ik zeg u, als u het wilt, als u het gelooft, bent u een kandidaat om dat ook te kunnen doen. Als God iets zegt, mag je het 1000% geloven. Wat is geloof? Geloof nu is de zekerheid. Wat is geloof, lieve mensen? Het is de zekerheid. Wanneer u bij God gaat, en ik ben ervan overtuigd dat u bent opgestaan en u hebt gebeden, u bent gaan roepen. Wanneer u bij God gaat, zegt hij, u moet geloven, want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Maar geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die wij niet zien. Maar het is een zekerheid. En ik wil even praten over die zekerheid. En ik wil u vragen, wanneer u met God gaat praten, er is een issue, u wilt wat, u wilt een verandering, u gaat bidden voor een doorbraak. U gaat bidden voor een genezing. U gaat bidden voor een herstel. U gaat bidden voor kennis. U gaat bidden voor inzicht, voor wijsheid. Noem maar op. Hoe groot is die zekerheid? Want als u bij hem God gaat, moet u op de eerste plaats zodanig zeker van zijn. Want geloof nu is de zekerheid. U moet er zo zeker van zijn dat wanneer ik roep, dat ik antwoord zal krijgen. Wanneer ik heb gevraagd, dat hij het zeker zal doen. Want als u die zekerheid niet hebt, je las het tere. En het zijn kleine dingen waar wij misschien niet op letten. Als u dat niet hebt, als die twijfel er is, ga met God praten om die ongeloof uit je leven te halen. Ga met hem praten om die emoties weg te halen. Want onze emoties zorgen voor ongeloof. Weet je, we zijn vaak genoeg te emotioneel. Maar emoties zorgen voor ongeloof. U moet God geloven. Bent u zeker wie hij is? Bent u zeker van dat als u bij hem gaat, dat hij antwoord zal geven? En die zekerheid moet u hebben, want dat is in feite geloof. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Of het oude is nabij, het nieuwe is gekomen. En dat lezen wij in 2 Korinthe 5 vers 17. En dit is ook een ding dat wij moeten geloven. Het oude is voorbij. En mensen vragen zich af van, maar ik zie nog geen verandering. Uw vlees bekeert niet. Wanneer u bij God gaat, onze oude geest is gered geworden door ja te zeggen tegen Jezus. En we praten over wedergeboren. U heeft hem geaccepteerd. U krijgt een vernieuwde geest. Uw vlees is vijand van God. Maar het is, u krijgt een vernieuwde geest van God. En die oude geest bekeert naar een vernieuwde geest. Dus het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. U krijgt de geest van zijn zoonschap. Wij hebben een vernieuwde geest ontvangen. En die voeden wij op door het woord van God. Als u uzelf wil zien, de persoon die u bent, de vernieuwde geest. Als u staat voor de spiegel, ziet u Eddie. Ziet u Eduard. Maar als u uw vernieuwde geest wil zien, moet u kijken naar het woord van God. Lijkt u op het woord van God. En daar is de maatstaf. En zo meten wij onze vernieuwde geest. Hoe sterk zijn wij? Hij is niet alleen gekomen om jouw geest gezond te maken, maar ook om jouw ziel en jouw lichaam volledig en compleet te herstellen. En daarom zei ik u, Jezus zei, het is volbracht. We willen focussen op onze ziel. En ik wil u zeggen, als onze ziel, waarin onze wil en onze emoties zitten, gezond is, dan is genezing in uw lichaam in feite een bijproduct. Als onze ziel het begrijpt en verstaat, is genezen voor uw lichaam gewoon een bijproduct. Dan, die komt gewoon automatisch mee. 3 Johannes 1 vers 2. Daar staat geschreven. NBG vertaling. Geliefde, ik bid dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Ik bid dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Dus het is belangrijk dat onze ziel gezond is. Door de jaren heen hebben wij zoveel studies gehad. We hebben misschien zoveel boeken gelezen, zoveel predikingen gehad, bijvoorbeeld 5 stappen tot overwinning, 12 stappen tot genezing, 10 stappen tot financiële doorbraak. Ik keur die boeken niet af. Maar vandaag wil ik het heel simpel houden over die ene stap van Jezus. Namelijk van duisternis naar licht. Hij heeft ons gehaald vanuit de duisternis en hij heeft ons gebracht naar zijn wonderbaar licht. U was in de duister en hij heeft u gebracht naar zijn wonderbaar licht. En duisternis betekent onwetendheid. En u moet begrijpen waar hij u genomen heeft. Onwetendheid. En licht betekent kennis. Hij heeft u genomen vanuit onwetendheid. En hij heeft u gebracht naar kennis. Het woord zegt: mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Omdat onwetendheid heerst in ons. Omdat wij het niet weten. Daarom heeft de vijand veel grip op ons. En ik wil u zeggen van, de vijand is sterk in het duister. Waar u het niet weet, daar gaat hij u aanvallen. Als u het niet weet, daar is het duister. En daar is zijn sterkste plek. Maar het moment dat u het weet, het moment dat onwetendheid, dat duisternis licht geworden is, heeft de vijand geen schijn van kans. Ik wil u een vraag stellen, of een paar vragen stellen. U die luistert, wie van u gelooft dat God wil dat het u wel gaat? Gelooft u dat? Of zegt u van, ik heb me berust in wat mij overkomt? Wilt hij dat het u een beetje wel gaat? Of wilt hij dat het u overvloedig wel gaat? Gelooft u dat? Wil God u gewoon leven geven? Of gelooft u dat hij u wil geven een leven en overvloed? Zit na te denken de vragen die ik u stel van, wat gelooft u? Wilt God u gewoon een blijdschap geven? Of wilt hij u geven een hemelse blijdschap? Het Engels woord zegt unspeakable joy. Een blijdschap dat niet in woorden uit te drukken is. Wilt God u gewoon vrede geven? Of een vrede die deze wereld u niet kan geven? U moet deze dingen geloven. Wat wilt hij geven? Wat heeft hij gegeven? En hetgeen dat hij gegeven heeft is voor u. En u mag erin stappen. Hoeveel van ons wandelen daarin? Of hoeveel van ons weten daarin te wandelen? Ik wil u zeggen, God is bovennatuurlijk. Wij mensen zijn natuurlijke mensen. En natuurlijk, halleluja, wij zijn natuurlijke mensen. En natuurlijk betekent, wij zijn beperkt. God is bovennatuurlijk. God is onbeperkt. God wil zijn onbeperkt. Wilt hij plaatsen in ons natuurlijke. En daarom is die mindshift belangrijk. Die hervorming is belangrijk. Dat wij op één lijn zullen gaan staan met het bovennatuurlijke van God. Net wat ik u zei in een van de afleveringen al. Zijn kracht, zijn macht is en werkt in ons. Overeenkomstig wat het woord zegt. Hem nu blijkt de kracht. Welke in ons werkt. Die kracht is bij machte om oneindig meer te doen dan wij bidden of beseffen. Geloof deze God wat hij wil doen in uw leven. Ik dank God de Vader voor u. En laat hij u zegenen in alles wat u doet vandaag. In Jezus' naam. Amen en amen.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars. Vanmorgen mag ik in uw huiskamer zijn met het programma De Hernutter. Mijn naam is Dennis Lafanti en ik ben pastoraal werker in gemeente Latour. En mag namens de Evangelische Broedergemeente Suriname het woord van vandaag met u delen. Ik groet u in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broers en zusters, luisteraars, ik hou aan u voor de dagteksten van vandaag, donderdag 15 oktober 2026. Het dagwoord is gehaald uit Klaagliederen 3, vers 25. Goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Nogmaals het dagwoord, goed is de Heere voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Klaagliederen 3, vers 25. Het leerwoord is gehaald uit Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur open, ik zal bij hem binnenkomen, een maaltijd met hem houden en hij met mij. Nogmaals het leerwoord. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur open, ik zal bij hem binnenkomen, een maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaring 3, vers 20. Het ondersteunend lied gehaald uit Gezang 309, vers 1 en 3. Ziet Jezus aan de deur staan, hij heeft geklopt en klopt nog aan. Hij heeft gewacht en wacht nog voort. Heb gij zijn kloppen niet gehoord? O zalig wie hem opendoet, die smaakt en ziet, de Heer is goed. Want hij deelt zijn volken mee, rechtvaardigheid en vreugde en vrede. Amen. Tot zover de bemoedigende woorden van deze dag.

Geliefden, de schriftlezing van vandaag dat ik aan u wil voorhouden is gehaald uit Jeremia 17, daarvan de versen 14 tot 18. Laat ons bidden. Almachtige Vader, wij danken u voor uw woord. Heer, wij vragen u, open ons hart om uw woord te verstaan en maak ons bereid daarna te handelen in navolging van wat u ons wil zeggen. Dit vragen wij u uit genade. Amen. Jeremia 17, vers 14 tot 18. Genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn. Want gij zijt mijn lof. Zie, zij zeggen tot mij, waar blijft het woord des Heeren? Laat het toch komen. Ik echter heb bij u niet op rampspoed aangedrongen. De onheilsdag heb ik niet geleerd. Gij weet het. Wat van mijn lippen uitging, was u bekend. Word mij niet tot verschrikking. Gij zijt mijn toevlucht ten dagen van rampspoed. Laten mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat ik niet beschaamd worden. Laten zij verschrikt worden, maar laat ik niet verschrikt worden. Breng over hen de dag van rampspoed. Verbreek hen met een dubbele verbreking. Amen. Tot zover de schriftlezing gehaald uit Jeremia 17, vers 14 tot 18. Geliefde broers en zusters, luisteraars, het is vroeg in de morgen op deze donderdag, midden in oktober. De dag is nog grotendeels net begonnen voor ons. Een nieuwe dag brengt nieuwe kansen, maar soms ook de zorgen van gisteren, die direct weer op onze schouders drukken. Terwijl we ons klaarmaken voor ons werk, onze gezinnen, onze dagelijkse taken, horen we de profeet Jeremia in een diepe crisis roepen tot God. Jeremia ervaart tegenwind. Mensen lachen hem uit en durven hem te vragen, waar blijft het woord van de Heer? Laat het toch komen. Misschien begint uw dag ook wel met die spanning. Mensen om u heen die niet geloven. Situaties op de werkvloer of in uw gezondheid die uw geloof op de proef stellen. Maar in plaats van moedeloos op te staan, begint Jeremia zijn dag met een krachtig gebed. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Behoud mij en ik zal behouden worden. Dit is het ochtendgebed bij uitstek. Voordat Jeremia de dag instapt, wat hij allemaal gaat doen, stapt hij eerst naar de grote God, zijn hulp, zijn helper. Hij vraagt niet om een snelle, oppervlakkige oplossing. Hij vraagt God om zijn hart heel te maken, zodat de spot en de bitterheid van de dag hem vandaag niet kunnen raken. Dit sluit aan bij het dagwoord van deze dag uit Klaagliederen 3, vers 25. De Heer is goed voor hem, voor wie hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Het boek Klaagliederen herinnert ons er een paar versen eerder aan dat Gods genade iedere morgen nieuw is. Als we de Heer vroeg in de ochtend zoeken en op hem wachten, geef hij ons kracht die we voor deze specifieke donderdag nodig hebben. Hij is onze rots juist aan het begin van de dag. En hoe ontmoet de Heiland ons dan aan deze ochtend? De leertekst uit Openbaring 3 vers 20 geeft het antwoord. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Broers en zusters, luisteraars,
De Heiland heeft vanmorgen al vroeg bij u aangeklopt. Niet om u op te jagen, maar om binnen te komen. Hij klopt om uw dag te zegenen, om uw gids te zijn, voordat u straks de deur van uw huis achter u dicht trekt om op pad te gaan, of welke voornemens u ook heeft vandaag. Vraag Jezus, mag ik de deur van uw hart openen? Mag ik vandaag met u meegaan? Jeremia weigerde om zijn taak als herder op te geven. Dankzij zijn intieme band met God kon hij zijn dagelijkse roeping volhouden. Als wij deze ochtend de deur voor de Heiland openzetten, reist zijn vrede met ons mee. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de dag van het kwaad, want onze toevlucht wandelt aan onze zijde. Jeremia eindigt: want u bent mijn lofzang. Laten wij deze donderdag beginnen met een lied in ons hart. Geen klagend hart, maar een dragend en zingend hart. De Heiland is hier. Zijn genade is hersteld. De dag is van hem. Amen.

Geliefde, ik ga u graag voor in gebed. Trouw Vader en God, wij danken u voor deze nieuwe morgen, voor uw trouw en genade aan ons bewezen. Heer, we hebben geluisterd naar de woorden van de profeet Jeremia. U kent ons hart. Jeremia herinnert ons dat het menselijk hart onpeilbaar en breekbaar is. En soms dragen we al de lasten en twijfels en pijn van wat er was gebeurd met ons mee. Vandaar dat wij op deze donderdag het gebed van de profeet nabidden. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Behoud mij en ik zal behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Vader God, behoed onze ziel, genees ons van angst, van bitterheid en moedeloosheid. Waar wij geen uitweg zien, vragen wij U om onze harten te bewaren in Uw vrede. Geef ons de kracht om vandaag te verwachten en te zoeken, want U bent goed voor wie op hen hopen. Helpt U ons, o Heer, niet omdat onze omstandigheden perfect zijn, maar omdat U onze rots bent. Dit alles bidden wij in naam van uw Heilige Geest. Amen. Geliefde broeders en zusters, luisteraars, zo zijn we weer aan het eind gekomen van de overdenking van deze morgen. Mijn naam is Lavanti Dennis en mag namens de Evangelische Broedergemeente Suriname het woord van vandaag met u overdenken. Ik wens aan u allen een gezegende dag verder. God zegen.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Ik ben Michelle Afsindé. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Drop it like this. Jam. I want you to sing this carol with me.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ja, u bent afgestemd op Radio Shalom. De juiste frequentie, speciaal voor ons vrouwen. Want we hebben heel wat te vertellen, heel wat goede dingen te vertellen over de Heere onze God. En hij zegt ook in Jesaja, hij is onze man en maker. Wat is dat geweldig? Wat versta je eronder om een man te hebben? Weet je, het is zo belangrijk voor een vrouw om een man naast haar te hebben die haar kan verzorgen, die zich bekommert om haar, die er klaar staat voor haar. Wanneer je vraagt, hey, die deur piept zo, dat hij het direct voor haar fixt en dat hij ook komt en dan met bepaalde oplossingen, niet te veel gepraat, enzovoorts, enzovoorts. Like een kameraad. Een man moet als een kameraad zijn. Een man moet iemand zijn op wie je kan rekenen. Op wie je kan bouwen, op wie je kan vertrouwen. Natuurlijk niet als op de Heere, want hij is je man en je maker. De eerste op wie je vertrouwt, maar je man hier op aarde, degene, je partner, je hebt bepaalde verwachtingen. Dus wanneer je daarnaar kijkt en je kijkt naar deze tekst, dan denk je, oh wauw, dus het is God zelf die me alles geeft, wat ik nodig heb. Het is God zelf die mij bijstaat en die alles voor mij is. En je gaat jouw partner niet kunnen vergelijken met God, want God is God. God is alles. Hij kan alles. Hij is een wonderbaarlijke God. En jouw partner is slechts een mens die we niet kunnen oordelen en die we moeten liefhebben. En de Heere zegt, verdraag elkander. Maar als je dus kijkt van wat jij zoekt in een man hier op aarde en dan zegt God tegen jou, ik ben je man en je maker, dan denk je van, oh wauw. Hij is alles wat ik zoek. Nou, God is een goede God. We gaan dus weer even een notitie lezen. Heel nieuwsgierig wat mensen achter in hun Bijbel krabbelen. We gaan een notitie lezen uit ons boekje. Dat heet Notities. Vorige keer had ik mijn eigen notitie gemaakt over iets. En nu gaan we dan weer eentje lezen uit ons boekje. En de notitie luidt als volgt. Even ombladeren, want we hadden dit al gelezen. Wie wordt er door het zien van mijn gehoorzaamheid toe bewogen God te gaan dienen? Nog een keer, laat het tot ons doordringen. Welke persoon wordt er door het zien van mijn gehoorzaamheid bewogen God te gaan dienen. Dus als ik het goed lees, dan gaat het om iemand die God nog niet kent. Wordt ertoe bewogen God te gaan dienen. Dat is het iemand die God nog niet kent. Het is iemand die de Heere Jezus nog niet heeft geaccepteerd als heiland en verlosser. Het is iemand die een andere naam aanroept, of het is een atheïst, of het is iemand die het niet zo nauw neemt met het leven enzovoorts. Ja, toch? Dus iemand die gewoon leeft. Iemand die gewoon leeft. En wie om je heen wordt er door jouw gehoorzaamheid toe bewogen om God te gaan dienen? Dat wil zeggen, er gebeuren dingen, hè? Er gebeuren dingen waarbij je God moet gehoorzamen en dat mensen daardoor tot bekering komen. Ik kan me herinneren dat er iemand was die de Heere echt gehoorzaamde en God hij deed wat God hem had gezegd. En dat is, ik had hierover al eerder gesproken, dat was in het boek Fania. En Fania was een soldaat, een jonge soldaat, maar hij was vervuld met Gods geest. En deze jonge soldaat heeft zodanig gehoorzaam dat ze hem hebben gemarteld eigenlijk totdat hij dood is gegaan. Maar je kan zien dat mensen toch geraakt waren door de manier hoe hij God had gediend. Maar wij in onze normale situatie, hoe kunnen we God dienen dat onze gehoorzaamheid mensen triggert? Want je hebt ook collega's, je hebt buren, je hebt noem maar op. Wat dan ook, overal waar je gaat, moet je gehoorzaam zijn aan de Heere. En daarom is het ook belangrijk om de waarheid overal vast te houden in alles wat je doet. Oprecht te zijn en rechtvaardigen in Gods ogen. In het begin gaat niemand dat zien. God alleen gaat het zien. Maar later gaan mensen het zien en het gaat ze raken. Want God gaat jou gebruiken wanneer je zo ver bent. Hij gaat je niet kunnen gebruiken wanneer je halve bedoelingen hebt. Wanneer je dingen doet met een motief. Met een ander motief dan wat God heeft. Het moment dat je in lijn bent met God. Want daarom groeien we in de Heere. We moeten groeien naar Hem toe. We moeten groeien om op één lijn te staan met de Heilige Geest. En als dat gebeurt, dan word jij een getuige voor mensen. Gewoon je leven, hè? Je hoeft niet eens je mond open te maken, maar de manier hoe je dingen doet en zegt. Ik sprak laatst tot een paar lieve buren van mij. En waarover hadden we het? Oh ja, het ging een beetje de schuine richting op. En vroeger kreeg ik een beetje een houding. Ik wist me geen raad enzovoorts. Maar naarmate je ouder wordt en ook ouder in het geloof, dan weet je hoe je je moet opstellen. En dat je gewoon, hoe zeggen ze, een chill moet zijn. Je moet gewoon chill zijn. Want deze dingen zijn in de wereld. En ik zei het toen gewoon. Ik zei gewoon van, dat is echt niets voor mij hoor. Het hoeft voor mij niet. Waarvoor moet ik dat soort grapjes gaan maken of dingen daarover gaan zeggen? En die mevrouw zei toen van, dat is echt niets voor Aruna hoor. Dus je gehoorzaamheid aan de Heere toont zich in deze kleine dingen. Omdat je mee kan gaan in iets gewoon voor de vorm. Of je weet al, je wil niet al te geestelijk overkomen. Ach man, altijd dat kerkisma, die is zo bezig. En kerkisma altijd, je pora hier, sfeer, het was zo gezellig. Ja, maar ja, ik ga gewoon niet in op de dingen. En ik hou me aan de Bijbel, aan wat de Heer zegt. Aan het woord. Ik hou me eraan. En ik zeg vaak ook niets hoor. Maar omdat er dingen zijn worden gezegd soms. Waarop je moet antwoorden. Dan geef ik ook aan waar ik sta. Dus gehoorzaamheid is niet altijd van die geweldige grote dingen. Zoals Jona. En wie nog meer? Jona is het grootste voorbeeld van gehoorzaamheid. En een Job bijvoorbeeld. Die van alles alles kwijtgeraakt was en ziek geworden was en toch de Heer. Ja, niet eens dat soort grote dingen. Het zijn gewone, kleine, simpele dingetjes in je leven om je heen die jou tot een getuige maken en waarnaar mensen echt kijken. Hè? Want dat had ik niet verwacht. Dat die mevrouw dat zou zeggen van, oh ja, dat is echt niets voor Aruna. Hè? En zij gingen wel een beetje door met hun grapjes. Maar ik dacht, maken jullie grapjes. Wat ook belangrijk is dat je niet linkt aan die dingetjes die mensen doen. Je linkt je niet eraan, je houdt je er buiten. Je bent wel in die groep, maar je houdt je er buiten. Want je hebt mensen die allerlei opmerkingen maken. En zodra je gaat lachen, giechelen en je wordt één ermee. Je wordt één ermee, want in je hart, het wordt een link eigenlijk naar die dingen toe. Dan heb je ook meegedaan. Al heb je niets gezegd, maar je hebt echt zo gelachen op een manier dat je het wel leuk vond. Ja, je vindt dat soort dingen nog leuk. Bepaalde dingen moeten we niet leuk meer vinden. Oké, dus gehoorzaamheid. Oh, we hebben heel lang over deze notitie gesproken, hè. Wie wordt er door het zien van mijn gehoorzaamheid toe bewogen God te gaan dienen? En in Romeinen 16 vers 19 staat, uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden. Dat is een mooie. Dat is een prachtige zelfs. Oh, wauw. Het is overal bekend geworden. Staat er in Romeinen 16 vers 19. Dat schreef Paulus. Dat schreef Paulus in zijn brief. En Paulus schreef ergens, ik denk dat het in Filippenzen is, zegt hij ook dat je moet streven ernaar om de Heere te dienen, oprecht te dienen en echt streven ernaar, zelfs al is hij er niet. Want hij had het dus door dat die mensen pas zich hielden aan het leven met de Heer. Wanneer hij er was, wanneer hij kwam, dan was men oprecht, dan was men heilig, dan was men de christen, dan was men dit en zo goed enzovoort. De maskers werden opgezet. Maar hij heeft toen gezegd, nee, jullie moeten de Heer dienen ernstig, precies zoals je doet wanneer ik er ben. Zo moet je doen als wanneer ik er niet ben. En dat is het, je binnenkamer. Je binnenkamer is belangrijk. In je binnenkamer zal die gehoorzaamheid tot bloei komen. In je binnenkamer, daar zo, ga je dan weten of je God gehoorzaamt of niet. Als je thuis komt, wat doe je als eerst? Ga je de Heer danken? Ga je door je huis lopen en God prijzen en zingen voor de Heer. Danken dat je veilig thuis bent. Danken dat je kan gaan koken of als je al gekookt hebt dat je kan eten. Of danken voor wat dan ook, voor wat er is gebeurd aan het werk en dat de Heer je eruit heeft geholpen. Ja, wat doen we? In onze binnenkamer, daar kijkt God. Of ga je gelijk mensen bellen of naar een informatie zoeken op het net of even op social media om te ontspannen. Wat is je eerste move wanneer je in je binnenkamer bent? De Heere moet jouw eerste motief zijn. En dan zal je zien dat die gehoorzaamheid die je al lang wou, dat het gaat groeien. Die gehoorzaamheid gaat niet vanzelf. Het heeft oefening nodig. Hè? Oefening baart kunst. Nou, dat was een hele uiteenzetting van deze notitie. Het heeft ons echt getriggerd. Hè? Ja, dat is ook mooi. Nou, kijk zelf welke notitie je ooit eens hebt gemaakt in je Bijbel. Want dan kan dat je ook terugbrengen. Soms is gebruikt God deze dingen. Vaak gebruikt de Heilige Geest deze dingen. Hij brengt ons terug naar wat we zelf hebben opgeschreven door hem. En dan denk je, oh wauw. Ah, oeh. Hey. En dan ga je maar en je verbaast je over de dingen van de Heer. Dat gebeurt soms met mij. En soms brengt de Heilige Geest me speciaal naar een of ander schrift van zoveel jaar geleden. Want ik heb een aantal schriften nu die daar zijn. En dan brengt de Heilige Geest me. Soms zeg ik, oké, laat me even kijken. En dan gaat hij mijn hand echt brengen naar een speciale. En dan spreekt de Heilige Geest van binnenuit. Lees daarover. Gelukkig heb ik indexen gemaakt. Ik heb schriften vol, maar ik maak dus sinds een hele tijd indexen achterop met alfabetische volgorde, waardoor ik bepaalde woorden kan opzoeken. En dan als ik wat opschrijf, bijvoorbeeld, ik had een woord voor zo, ik had een woord voor zo, dan ga ik dan kijken woord voor en dan vind ik het, op welke bladzijde het ook is. Het is echt geweldig dat de Heer me dat idee heeft gegeven, want er bestaan zulke schriften ook, hè, genummerd. Schriften van bijna 300 zoveel bladzijden met een inhoudsopgave op alfabetische volgorde. Dus dat schrift zou ik moeten vinden hoor. Ha, ik denk dat ik 10 ervan zou kopen. En dan zou dat vol notities zijn. Maar genoeg gesproken. Een kleine update over... Had ik al een update gegeven over het trainen van mij? Ik denk het wel. Dat het je sterker maakt, dat je veel bewegingen weer kan doen. Maar je moet niet forceren. Niet forceren als je oefent, maar je moet wel zweten. En je hartslag moet omhoog gaan. En wanneer je rust tussen de oefeningen door, niet te lang rusten. Je lichaam mag niet koud worden. Ja, dat... dat die training, die verandering moet blijven doorgaan. Oké, dat was het. En dan gaan we nu een music break hebben. Dan zijn we zo meteen terug bij het onderwerp van vandaag. Tot zo.
2: Before this prayer begins, I need you to position yourself. Because this is not just words. This is spiritual warfare. If you've been attacked without reason, if people have smiled in your face but fought you in secret, if doors have closed, if things have been delayed, if you feel like something unseen is working against you, this prayer is for you. Tonight, we are calling on the God of David, the God who fights battles we cannot see. So don't stay silent. Open your mouth. Pray with authority.

0: reverse every evil word spoken against me.
1: Yeah, we have a music break gehad en we zijn terug met ons onderwerp van vandaag in het programma Vrouw Vandaag. Voor u die er nog niet bij was, dit is het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. En we gaan dus naar ons onderwerp. En ons onderwerp is Psalm 35. Weet u, ik heb Psalm 35 gelezen en ik wou het heel graag met u delen. Omdat, wanneer je de psalmen bidt, is het echt krachtig, hè? Wanneer je de psalmen bidt, dan heb je echt woorden die krachtig zijn, behalve krachtig zijn, door de Heilige Geest geïnspireerd. Maar het moet ook een psalm zijn die de Heer je heeft gegeven voor jouw moment. En ik had echt een psalm gehad voor het juiste moment. En dat was Psalm 35. En het heet Gebed om Hulp van God. Dus ik wil hulp van God en dan bid ik daarvoor. In Psalm 35 gaat het echt om vijand. De vijand die jou aanvalt via andere mensen. En ik had het gebeden. Bijvoorbeeld als je zou bidden. Daar staat en roept er. Ik lees uit de herziene Statenvertalingen. Er staat roept ter verantwoording Heere. Wie mij ter verantwoording roepen. Oké, dat is rechtstreeks gericht aan de Heere. Dus je kan het zo bidden. Heer, roept ter verantwoording. Wie mij ter verantwoording roepen. Bestrijd wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild. Sta op mij te hulp. En dan zou je vers 2 kunnen bidden als. Grijp het kleine en het grote schild, o God. Heere, sta op mij te hulp. Neem uw speer in de hand. Sluit de weg af, o Heere. En houd mijn vervolgers tegen. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Dus, je kan dus die psalm bidden. En dan las je het in. Dus je verandert die zin zodanig dat het naar God gericht is. En dan heb je bepaalde stukken hier die ik wil benadrukken. Er zijn 2 teksten die ik wil benadrukken uit deze psalm. Omdat er dingen gebeuren die je niet weet. En omdat je dingen niet weet, dan weet je dat het God is die in het verborgene ziet. En als je weet dat God in het verborgene ziet en je bidt door de Heilige Geest bewogen, dan krijg je een kracht in je. Soms ben je zo zwak en je weet het niet. Je hebt niet door dat de vijand je zwak maakt. De vijand valt ons aan in onze slaap, wanneer we werken en niet alert zijn. Of misschien heb je in de ochtend niet gebeden. Of soms heb je een hele maand bijna niet gebeden. En je hebt je Bijbel ook niet gelezen. Je wordt onbeschermd. Ja, dat schild van God is dunner geworden. Het is aan het vernevelen. Nou, de vijand wacht op zulke momenten van niet gebed enzovoort. En dan denk je, oh ja, God is bij mij, God is bij mij. Maar je moet blijven bidden, je moet. Je eet toch elke dag. Je vergeet niet om te eten. Je maag herinnert je eraan dat je moet eten. Dus zo ook je ziel, je geest herinnert je ook eraan van je hebt dat geestelijk voedsel nodig. En dus, pardon, wat ik hier lees in Psalm 35 vers, even hoor. Dit stuk was heel mooi. Ja, vanaf vers, moet ik 7? Nee. Ja, in vers 7 staat er dus dat ze een kuil voor je maken. En dat ze jou willen vangen in een kuil voor je ziel. En dat ze zelf erin moeten vallen. En dan gaat het door, vers 9. Dan zal mijn ziel zich van in de Heere verheugen. Waarom gaat mijn ziel zich in de Heere verheugen? Omdat de vijand in hun eigen val trapt. Omdat de Heere dat heeft gedaan. Dat zien we zo vaak in het Oude Testament met de oorlogen. Hoe God maakt dat de vijand zichzelf uitroeit. En dat is echt gebeurd, hè? Nu, daar staat er in vers 10. Al mijn beenderen, we hebben 9 niet afgemaakt. Dan zal mijn ziel zich in de Heere verheugen. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil. Vers 10 zegt, al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is aan u gelijk? U redt de ellendige van wie sterker is dan hij. En de ellendige en de arme van wie hem berooft.

0: weet waar je staat, je kent je identiteit weer. Enzovoorts, enzovoorts. Het heeft allemaal te maken met het zijn dicht bij de Heer. En dan is er nog een tekst die me zo heeft geraakt. En dat is in diezelfde psalm, vers 11. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Dat is het. Ik weet niet dat ze bezig zijn. Ik weet het niet, maar God weet het. En daarom zoek ik hem. Want hij weet wat in het verborgene is. En soms hoef ik niet eens te weten wat in het verborgene is. Hij rekent af met zij die tegen jou bezig zijn. Ze vergelden mij kwaad voor goed. Ze willen mij van het leven beroven. En dan heb ik nog een stukje gelezen hier in deze psalm. Waarvan ik denk, wauw, dit is zo waar. Er staat in vers 13, maar ik, waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding. Ik kwelde mijzelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof het mijn vriend was, of mijn broeder. Zo liep ik steeds rond. Ik ging gebukt in het zwaard, gehuld als iemand die om zijn moeder treurt. Want ik bid voor degene die ziek is. Ik vast om de Heer te vragen, genees die persoon. En die persoon genees. En maar toen ik strompelde, dus daarna, wanneer zij beter zijn en jij wordt ziek, toen ik strompelde, waren ze verblijd en verzamelden zich. Ze verzamelden zich om mij heen. Weet je, wanneer je ziek wordt en mensen komen je zien? Niet allemaal komen je zien omdat ze medelijden met je hebben of begaan zijn met je. Ze komen kijken of je doodgaat. En dat weten we niet, hè? Ze verzamelen zich om me heen. Het laat me denken aan aasgieren die om een kadaver heen zitten om het op te eten. En dan staat hier, in hun eigen kring van huichelachtige spotters, knarsen tanden ze over mij. Ze waren kreupel en ik merkte het niet. Ze scheurden hun kleren en zwegen niet. Nou, en dan in vers 17 tot en met 21 vraagt deze psalmist om de Heere te vragen voor verlossing. En omdat God die ogen van de persoon heeft geopend om te zien dat de zogenaamde vriend is eigenlijk een vijand. Ja, in het verborgene. God is een God van het verborgene. We dienen een God die in het verborgene zit. Daarom moet jij en ik, wij moeten de Heere zoeken om wie hij is. En ons verheugen en verblijden om hem te zoeken en bij hem te gaan. Want daarin is je bescherming. Het is precies als een kind, een baby, een kind van 1 jaar. Die niet weet wat gevaar is. En loopt rechtstreeks. Ik denk aan mijn dochtertje toen ze een klein meisje was van 3 jaar. En ze liep regelrecht naar dat pas gebrande. Er waren takken gebrand enzovoorts. En het was helemaal grijs. Het was nog heet en ze liep regelrecht ernaartoe. Ze wist het niet. Ze zag het als iets om te spelen. En wij hebben er dan getrokken. Want ze rende ernaartoe. Hè? En we waren wel ver, maar we zagen dat ze daar naartoe ging. En dan hebben we haar eruit getrokken. Zo doet de Heere het. Hij trekt je uit de dingen. Hij haalt je uit iets waarvan je niet weet. Nou, dat was de psalm waarover ik met u wilde praten. Ik wilde u echt bemoedigen ermee. Omdat het mij heeft bemoedigd. En ik zal zeggen, een gezegende dag verder. Bedankt voor het luisteren. En blijf afgestemd op Radio Shalom. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Put mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Hebreeën hoofdstuk 1. Ik vind Hebreeën een van de mooiste boeken van het Nieuwe Testament. Ik vind het een geweldig boek. Geweldig boek. En ik ga u vertellen, hoe meer ik het woord lees, hoe meer ik zie hoeveel erin staat. Dat wil zeggen, hoe meer ik de Bijbel lees, hoe meer ik ga begrijpen hoeveel erin staat. We lezen vers 1. We gaan tot en met vers 4, maar ik wil even. Dus nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen heeft gesproken in de profeten. Laat me uitleggen wie de vaderen zijn. De vaderen zijn de eerste gelovigen, dat waren Joden. Amen. Dat waren de eerste gelovigen. In Yahweh God waren Joden, wat wij Joden noemen. En profeten, als je het Oude Testament leest, zie je dat al die profeten die hun namen staan. God gebruikte die profeten, zodat God tot ze kon spreken. Dus via die profeten kreeg het volk te horen hoe God dacht, wat zijn plannen zijn en wat hij wil van ons. Dus dat eertijds vele malen en op vele wijzen heeft gesproken tot de vaderen en de profeten, vers 2. Heeft hij nu in het laatste van de dagen waarin we nu zijn, tot ons gesproken in de Zoon. En wie is de Zoon? Okay. En nu komt het. Deze Zoon heeft hij gesteld tot de erfgenaam van alle dingen. Dus Jezus is de eigenaar van alles wat bestaat. Alles wat bestaat is Jezus erfgenaam van. Het is hem gegeven. Amen. Door wie? Wie is Jezus? De Vader heeft door Jezus de wereld geschapen. Vanmiddag keek ik even naar een documentaire van de natuur. Als je naar de natuur kijkt, dan moet je zien hoe intelligent, hoe knap God moet zijn. Als je gewoon naar een dier kijkt, hoe een dier zich beweegt. Laat mensen even erbuiten. Al die verschillende dieren hebben andere manieren van doen. Ze weten precies wat ze moeten doen. Een dier weet precies, ik moet vertellen, zo moet je gaan eten met mes en vork. Dat dier weet precies hoe het moet eten. Dat dier weet precies wat het wel en wat het niet gaat eten. Is je opgevallen? Als je gaat kijken naar het binnenland van Suriname, hoe mooi het is, laten we niet ver gaan. God, Jezus heeft het allemaal gemaakt. Jezus heeft al deze dingen gemaakt. Dus wanneer we over Jezus praten, praten we niet over zomaar iemand. Oké, ga verder. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, Jezus, de afstraling, halleluja, van de heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, dat is de Vader. Dus wanneer je Jezus ziet, heb je God gezien. Die alle dingen draagt, dat vind ik zo, door het woord van zijn kracht. Dus alles wat leeft, alles wat gebeurt, wordt door Jezus gedragen. Alles wat er op aarde gebeurt, wordt door Jezus geregisseerd. Laat me dat woord gebruiken. Alles wat gebeurt, je hoort van een politiek gedoe ergens, je hoort van een aardbeving, allemaal door Jezus gedaan. En heeft, dus nu is dat zo, en nu gaat de schrijver even naar, wat is Jezus komen doen? Hij heeft na de reiniging der zonne tot stand gebracht te hebben. Wat bedoelt het woord daarmee? Hij is aan het kruis gegaan. Heeft alle zonden namens alle mensen gedragen. Dus wij hoeven niet meer te lijden onder die zonde. Hij heeft dat gedaan. En toen hij dat had gedaan, is hij een stap verder gegaan. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dus hij zit aan de rechterhand van de Vader. En van daaruit oefent hij zijn autoriteit en zijn macht uit. Dus wanneer we zeggen in de naam van Jezus, moet je weten in wiens naam je iets zegt. Niets en niemand is opgewassen tegen die naam. Want hij heeft autoriteit over alles. In de Colossense brief lezen wij, hij is het hoofd van alle autoriteit. Laat me even met u lezen snel. Ik wil vanavond een lans breken hier dat in goed oud-Nederlands. Ik wil u laten zien wie Jezus is op grond van het woord. Amen. We gaan naar de brief van Paulus aan de Colossense. U bent met me toch? Dank u wel. We gaan naar Colossense. Colossenzen 1. Oh, halleluja. We danken u, Vader, voor uw woord vanavond, mijn God. Het is zo heerlijk om in uw woord te gaan. Ik vind het zo heerlijk, Vader. Vanaf vers 15. Colossenzen 1 vanaf vers 15. Het is vanavond Bijbelstudie, toch? Dus we gaan in het woord. Vers 15, Colossenzen 1. Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. 16. Nu komt het. Want in hem zijn alle dingen geschapen. We hebben net gelezen in Hebreeën, toch? Hij heeft alle dingen geschapen die geschapen zijn. In hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dus alles in de hemel, alles op aarde is door Jezus geschapen. Niet alleen de zichtbare, maar ook de onzichtbare dingen. Geestelijke dingen zie je niet. Je ziet wel een manifestatie ervan, maar je ziet ze niet. Dan gaat Jezus verder, hij zegt, het zijn tronen. Tronen zijn plaatsen van waaruit macht wordt uitgeoefend. Het zijn tronen. Voorbeeld. Of van Suriname. Wie is de machtigste persoon in Suriname? Okay. Die troon is door God gemaakt. Doch Jezus heeft haar daar geplaatst. Hij heeft weliswaar uw stem gebruikt. Maar hij heeft in uw hart gelegd. Om te stemmen zodanig dat zij president kon worden. Dat bedoelt het woord. Het zijn heerschappijen. Het zijn overheden. Het zijn machten. Alle dingen zijn door en tot hem geschapen. Dat tot hem betekent, laten we vers 17 pakken. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dus wanneer wij zeggen, wanneer de Bijbel leert dat u en ik samen met Jezus macht uitoefenen op de aarde, moet u begrijpen hoeveel macht wij hebben. U verstaat me niet. De Bijbel zegt, samen met Jezus zijn wij gezeten in de hemelse gewesten. U weet niet waar dat staat. We gaan even kijken. We gaan naar Efeze. Het is Bijbelstudie, mensen. We gaan door de Bijbel fietsen. Ik wil vanavond u laten zien wie u dient. Als u Jezus dient. Efeze. Efeze 2. Vers 6. Laten we 4, 5 en 6 pakken. 4, 5 en 6, Efeze 2. God echter, die rijk is aan erbarming. Dus mijn leven, van u misschien niet, was voordat ik Jezus leerde kennen, een grote puinbak. Een puinbak is, Surinamers zouden zeggen, één grote rommel. Dat verstaat iedereen. Amen. Maar God, vanwege zijn erbarming, omdat God weet dat deze jongen zichzelf niet kon helpen. Kunt u jezelf helpen? Ik denk het niet. Weet het zeker dat u het niet kunt. Heeft om zijn grote liefde, waarmee hij mij heeft lief gehad, mij, hoewel ik dood was door de overtredingen, heeft hij me medelevend gemaakt met Christus. Dat betekent, door het geloof in Jezus ben ik levend geworden. Ik ben geestelijk levend geworden. Nu kan ik iets positiefs doen. Voordat ik Jezus kende, was het alleen maar desaster. Dan zegt hij, door genade zijt gij behouden. Ik heb er niets voor gedaan om behouden te zijn. God heeft verkozen om mij te helpen uit die rommel. En dat vind ik het grootste wonder voor mij, is dat God mij heeft gehaald uit de duisternis. Hij heeft me gebracht in zijn licht. Want ik heb alles geprobeerd voordat ik Jezus kende om goed te leven, maar het lukte niet. Alles heb ik gedaan. We gaan verder. Dat was vers 5, vers 6, en hier komt het. En hij heeft ons mede opgewekt, en ons mede, dat betekent ook, een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In wie? Dus we zijn in de hemel in Christus. En als Christus alle macht heeft, maken wij daar ook deel van uit. Ik geloof dat wanneer de kerk van Christus gaat begrijpen wie zij is, zich anders gaat opstellen. Voorbeeld. Wij hebben niet het recht om te klagen over een regering. Want wanneer we op de juiste manier bidden, gaat die regering doen wat God wil. Dat wil zeggen, wanneer wij doen wat wij moeten doen, dan gaat die regering doen wat God wil. Het punt is, de kerk in haar algemeenheid heeft dit stuk nooit begrepen. Omdat we te weinig van het woord weten, leven we beneden onze stand van heerlijkheid. Hey, we gaan klaar tot 6. Dus we zijn mede opgewekt en mede hebben we een plaats gekregen in Jezus Christus in de hemelse gewesten. De hemelse gewesten zijn de plaats vanuit die plaats wordt alles bestuurd. Ik hoop dat ik een beetje begin nu op te warmen, dat u gaat begrijpen wie we zijn in Christus. Oké, nu gaan we naar Hebreeën. Hebreeën 1 gaan we. Halleluja. Oké, dan gaan we terug naar vers 3. Deze, Jezus, de afstraling van de heerlijkheid en de afdruk van God, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Het woord van zijn kracht. Die kracht waarmee hij alles heeft geschapen met, hij draagt alle dingen. Dus alle dingen in de wereld hebben hun plaats door de kracht van Jezus. En hij heeft gewoon gesproken hoor. Hij sprak en het stond er. Om een idee te geven van hoe groot en hoe machtig Jezus is. De autoriteit hij heeft. Heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft de kruis doodgestorven voor u en mij. Zodat onze zonden ons niet meer aangerekend hoeven te worden. Als je tot geloof komt. Amen. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dus de absolute heerser. De absolute vorst. Over alles is de Heer Jezus namens zijn vader. Geef de Heer Jezus een applaus alsjeblieft. En dan eventjes hoor, wat er zoveel discussies, vooral in bepaalde religieën, over dat engelen meer zouden zijn dan Jezus. In vers 4 legt die schrijver duidelijk uit. Hij zegt, zoveel machtiger geworden. Want engelen zijn dienende geesten, maar Jezus voert autoriteit uit. Amen. Als hij uitnemender naam, halleluja, heeft een naam gehad die groter is dan de engelen, als het erfdeel. Van zijn vader. Wanneer u dat gaat begrijpen, broeder en zus. Wanneer u het gaat begrijpen. En Jezus doet u een. Hij zegt, als je dit doet, ga ik je zegenen. Als jij weet wie dat zegt. Als je weet dat hij die dat zegt in staat is om je te geven. Wat je nodig hebt, dat ga je doen. Moet ik het anders formuleren? Wanneer Jezus tegen me zegt, mijn zoon, doe dit niet of doe dat wel. Ga ik mijn best doen om het te doen. Omdat ik weet, als ik hem gehoorzaam, heb ik alles wat ik nodig heb. We moeten afstappen van dat ding, om te zeggen, ja, maar ik heb van God toch verstand gekregen. Ja, maar de duivel heeft het helemaal corrupt gemaakt. Zonder de Heilige Geest is je verstand niet gezond. Het is doodziek. Dus je kan niet zeggen, je hebt geen gezond verstand. Je hebt doodziek verstand. Pas wanneer Jezus gehoorzaamt, begint je verstand te genezen. Begrijpt u me? I love it. Oké. Zo. Ik heb een beetje opgewonden zoals altijd. Ik moet u vanavond een geheimenis met u delen. Op verschillende plaatsen in het woord van God worden we aangemoedigd en opgeroepen om het woord van God, te kennen en te bewaren. Het woord bewaren in deze context betekent niets anders dan aannemen als waarheid. En niet dat alleen, maar ook dit woord te gehoorzamen. Dus het woord van Jezus kennen is één. Maar de wil van God is dat je dat woord moet gehoorzamen. Wanneer dat woord gehoorzaamt, dan ga je merken dat die plaats die je hebt in Christus, je op de plaats brengt dat alles wat je nodig hebt, je krijgt. Ik zeg niet alles wat je vraagt, alles wat je nodig hebt, krijg je. Verschil. In Johannes 17:17 bidt de Heer Jezus tot de Vader als volgt. Even kijken wat hij zegt. Het is vanavond Bijbelstudie en ik wil u bemoedigen, mensen. U weet, ik, is mijn stokpaardje. Ken het woord, lees het woord, gehoorzaam het woord, doe het woord, bestudeer het woord. Okay. Johannes 17, vers 17. Jezus zegt tot de Vader, heilig hen, zei u en ik, in uw waarheid. En wat is de waarheid? Dit, van Genesis tot Openbaring, dat is de waarheid. Dus wanneer je mensen gelooft die zeggen, ja, je moet dit deel van de Bijbel niet lezen, want het is verboden, voorbij, is niet waar. Het hele woord van God, van Genesis tot Openbaring, moeten we kennen, uiteraard. Wanneer we bij Jezus komen, gaat hij je zeggen, ja, je hebt gehoord dit, maar ik zeg jou dat. En mijn uitleg wat ik bedoel daarmee. De Joden, toen Jezus kwam, hielden zich aan de wet van de profeten. Bijvoorbeeld, als iemand je een oog uitsteekt, moet je maar zijn oog uitsteken. Oog om oog, tand op tand, je weet het toch? Maar Jezus zei, ja, dat was, maar nu ik gekomen ben, ga ik die perfecte wet van God ga ik leren. Als iemand je een klap geeft op je rechterwang, draai je linkerwang. Toen was het stil. Wanneer Jezus een gebod geeft, broer en zus, als je dat gebod gehoorzaamt, ga je zijn heerlijkheid zien. Ik heb een keertje, ik zat ergens op een kantoor, heb ik met de zuster in de Heer gezegd. Ik zeg, zuster, als je geld aan iemand leent en die persoon geeft je niet terug, mag je niet vragen hoor. Hoe dan? Wist u dat? Wist u dat? U wist het niet. Als iemand iets van je neemt, mag je niet terugvragen. Zo. Ga naar Lucas hoofdstuk 6. Ik hou van concrete voorbeelden te geven. Hè? Lucas hoofdstuk. Laat me je vertellen. Geheim is dit. Als u toch doet, gaat God zijn zegen van je wegtrekken. Want als iemand iets van je neemt, is God bij macht om je vele malen te geven wat die persoon van je heeft genomen. Ja of nee? Ik hoor geen antwoord. Man, Lucas 6. Ik ben niet boos hoor, ik maak een grapje. Lucas 6. Ja, hoe laat begint voetbal? 12 uur. Grapje. Oké, okay, we gaan lezen vanaf vers 27. Ik ga je een voorbeeld geven van wat Jezus bedoelt. Je hebt dit gehoord, maar ik zeg je, doe anders. Jezus zegt, maar tot u die mij hoort, ik citeer de woorden van Jezus, dus u die hoort wat ik zeg, wat Jezus heeft gezegd, zeg ik, heb uw vijanden lief. Dat wil zeggen, heb uw vijanden lief. Als mensen je haten, wees goed voor ze. Heb ik kortsluitingen nu in jullie hersenen? Halleluja, vers 28. Zegent wie u vervloeken en bid voor u smadelijk behandelen. Tegenwoordig hebben we een nieuwe mode. Iemand doet je wat? Een boze geest voor je sturen. Laat God God zijn voor je nodig. Hier spreekt Jezus, de hoogste autoriteit. Hij zegt, zegent wie je vervloekt. Bid voor je smadelijk behandeld. Bid voor ze. En wanneer je dit doet, gaat God jou zegenen. Omdat je hem hebt gehoorzaam. Je hoeft het niet te begrijpen. Je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar je moet één ding geloven. Als Jezus je opdracht geeft en je voert het uit, heb je hem aan je zij. Vers 29. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere wang toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Dus iemandje, moet je zeggen, je constant maar druk. Laat hem zijn gang gaan. Jezus spreekt hier hoor. De hoogste autoriteit spreekt hier. Oké, vers 30. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Hoor je dat? Vraagt iemand iets van jou, geef die persoon. Neemt iemand van u, iemand iets van u, vraag het niet terug. Wat is de gedachte hierachter? Omdat je besluit Jezus te gehoorzamen en alle goud en alle zilver is van hem. Als jij iemand geeft wat hij van je vraagt, gaat hij je zegenen, want je hebt hem gehoorzaamd. Hoor geen enkele amen. Het moet bezinken, hoor. Moet het nog steeds bezinken. Is het duidelijk, toch? 31, toch? Gelijk gij wil. Met andere woorden, zoals je wil dat mensen je moeten behandelen, begin jij ze zo te behandelen. Vers 32. Als je lief hebt, alleen die mensen die jou lief hebben, heb je niets bijzonders gedaan. Want ook zondaars hebben lief wie hun lief hebben. Vers 33. Als je goed bent voor de mensen die goed voor jou zijn, heb je ook niets voor. Zondaars zijn ook goed voor de mensen die goed voor ze zijn. Vers 34. Alleen, als je alleen maar leed aan mensen voor je hoop iets terug te ontvangen, wat heb je voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Dit is een iets wat we moeten gaan bestuderen. Hoe ga ik om met bijvoorbeeld met geld met andere mensen? Vers 35. Nee, hebt u vijanden lief, doet hun goed en leeft uit zonder op vergelding te hopen. En nu komt die zegen. En uw loon zal groot zijn. En gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed voor de ondankbaren en ook goed voor de bozen. Vers 36. Wees barmhartig gelijk uw vader barmhartig. Wat is barmhartig? Iemand doet je wat en je rekent die persoon niet aan. Je kiest ervoor. Iemand scheldt je uit. Je kiest ervoor om niet naar die persoon te luisteren. Je kiest ervoor. Ik sprak met zuster Ines over iets. Iemand heeft me gisteren uitgescholden. Ik heb iets gezegd. Wat moet ik zeggen? Ik weet wat waar is, toch? Ben? 37. Nu komt die powervolle. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Hoe vaak oordelen we mensen niet? Verder. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Ga even terug naar 37, please. Ga even terug naar 37, ja. Laat los. Die persoon die je kwaad heeft gedaan, laat die persoon los. Laat die persoon voor God. Dan ga jij losgelaten worden. Als je op iemand boos bent, kan je niet normaal functioneren. Als je op iemand boos bent, kun je niet normaal. Als je die persoons naam hoort, begint je lever te koken. Ken je dat? Ik ben aan het vertellen. Ik heb je laten zien wie Jezus is. Welke macht hij heeft als we hem gehoorzamen. Hoe ons leven open gaat en een rijk gezegend leven kan worden. Dat is de bedoeling van vanavond. We gaan naar 38.

waarvan de vertalers van de Bijbel hebben dit stuk genoemd de wet der liefde. Een wet is iets, als je het doet, is er een bepaalde consequentie eraan verbonden, toch? Als de wet tegen me zegt, ik moet aan een bepaalde wet houden. Als ik het doe, is de overheid blij met mij. Als ik het niet doe, kan de overheid mij straffen. Nu, de wet der liefde is doen wat Jezus van ons vraagt. Als je dat doet, is Jezus blij met je. Wat begrijpen hoor? Dat is zo klaar hoor, want we die vragen nog nemen. Ik heb je gezegd, het is een pittig onderwerp, maar ik moet het delen met u. Te veel gelovigen leven beneden hun stand. Omdat ze niet weten wat God van ze vraagt. Halleluja. Een gebod is een instructie. En Jezus zegt dat de geboden... We gaan even naar Johannes 14. Johannes 14, versen 21 en 23. Ik wil het even met u delen. Mensen die mijn overdenkingen volgen, zien dat ik vaak hierover praat. Want het is een belangrijke sleutel. 14, vers 21, Johannes. U mijn geboden, instructies, heeft en ze bewaart, dus en ze doet, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. Amen. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus wanneer Jezus de instructies opvolgt, gaat Jezus laten zien hoe groot hij is. Hij gaat je laten zien die dingen die hij voor je heeft weggelegd. Vers 23, hetzelfde hoofdstuk. 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem: indien iemand van mij houdt, zal hij mijn woord, /instructies bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, mijn Vader en Jezus, zullen bij hem wonen. Je ziet sommige mensen die God strak dienen. Hun leven is een leven van niet alleen rijkdom. Ze zijn machtige mensen. Vanwege dit. Ik hoop dat iemand bemoedigd is vanavond. Jezus is op aarde gekomen om de perfecte wil van de Vader aan ons te openbaren. Hoe doet hij dat? Door zijn leringen. Zijn woord. Zijn woord noemen we ook geboden. Een gebod is iets dat we moeten doen. Het is niet vrijblijvend. Het is geen optie, maar het is een must. Wil je Gods heerlijkheid zien? Moet je zijn geboden bewaren. En nu ga ik even naar die geboden kijken. 1 Johannes 5. De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 5. En dan gaan we over naar vragen. 1 Johannes 5. Vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, degene die is gekomen om ons te redden van de dood, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, met andere woorden, en ieder die van God houdt, heeft ook andere mensen die God dienen lief. Dus iemand die van God houdt, houdt ook van zijn broeder. Dus wat ik ook zeg aan broeder Luciano, hij moet van me houden. Ik ga niet expres verkeerde dingen zeggen hoor. Vers 2. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Wanneer we God lief hebben. Wanneer je God lief hebt. Het bewijs van dat je God lief hebt. Is dat je zijn geboden bewaart. Dat je zijn geboden gehoorzaamt. De enige manier om te laten zien dat je van God houdt. Is alles wat God je opdraagt. Doe je. Oké, vers 3. Dit is de liefde van God. Dat wij zijn geboden bewaren. En het tweede stuk vind ik zo geweldig. En die geboden zijn niet zwaar. Als de duivel je zegt, het is moeilijk om God te dienen. Heeft hij weer gelogen. Het is niet moeilijk om God te dienen. Want de Bijbel zegt, die geboden, die instructies zijn niet zwaar. Dus broeder en zuster... Als jij moeite hebt met het woord van God, zeg Heere, uw geboden zijn niet zwaar, help me nog. Want ik vind ze

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Het is de bedoeling dat we samen de Heer groot maken en van Hem getuigen via het station waar Hij alleen centraal staat. Nou, we doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat je mag bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Dus welkom erbij. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 94.5. A daily inspiration, not just radio. De blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk, de mensen in het verkeer. We groeten al de mensen in het buitenland die ons volgen via www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Martos Uwignyo, uw presentator op deze donderdag van 15 oktober 2026. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

Kickoff is aimed from the former number ones. Nothing but the gospel hits here on the radio. Daarmee starten we de happy hour. Yes, welkom erbij. Dit is Alex Zurdo met Te Busco. Daarmee zeggen we welkom in de happy hour op deze donderdagmiddag. Nou, de lijnen die staan nu open. U mag bellen, u mag appen, u mag op uw manier de Heer groot maken. En met ons aanbidden live vanuit Shalom FM. Het station waar we Gods Koninkrijk representeren.

nummer is 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren, je pokus aanvragen. Dat is wat we doen hier in de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Na 2 uur krijg je de pokus. Dus welkom, het is nog altijd Shalom FM. Hi bro, mag ik mijn vader happy birthday wensen? Hi papa, met uw 85ste jaardag. Ja, dat is gedaan hier. De eerste felicitaties binnen. Brada, als je even kunt aangeven hoe papa heet. Zodat we, weet je, hem officieel kunnen feliciteren. Maar in alle geval hebben we de eerste felicitatie binnen. Goedemiddag broer, we feliciteren onze broertje Rugel Landveld, die vandaag 14 jaar is geworden. Do have a blessed birthday broertje. Kunt u zo dat die Fugado voor hem afdraaien? Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom erbij. Wat een goede start. We beginnen de uitzending met 2.

Gefeliciteerd iedereen, u krijgt de felicitatie van Masha. Helemaal vanuit Amsterdam. De heer Sarju, a.k.a. Petje, is vandaag 85 geworden.

0: De felicitaties voor papa Sajo met uw 85ste jaardag. En niet te vergeten Rugel Landveld, die is vandaag 14 geworden. Goedemiddag met de Happy Hours.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending, broeder.
1: Ik wens u alvast een prettig weekend.
0: Oké.
1: En waar u ook heen gaat, dat u de Heer daar betrekt.
0: Amen.
1: En ik vraag hem die plaat aan van Prisani Inda Yoru Fu Ambegi.
0: Inda Yoru Fu Ambegi staat voor jou op de lijst. Was dat hem?
1: En dat Smarapati van Winston.
0: Oké, staat op de lijst. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet ervan en bedankt voor het bellen.
1: Bestem het voor ieder.
0: Oké, dankjewel. Blessie, broer.
1: Dag, broeder.
0: Abong, blessie, Marlon. Yes, en dat is gedaan hier via de Happy Hours. U mag bellen, u mag appen. Het is de bedoeling dat u erbij komt, mensen. We zijn tussen 1 en 2 elke dag weer live en interactief. Uw getuigenis is een boodschap. Uw getuigenis kan iemand halen uit de duisternis. Dit is waarom de Bijbel zegt dat je geen lamp onder een bed of een korenmat zet. Nee, je lamp moet schijnen. Je licht moet een verschil uitmaken. Want het kan vandaag iemand tot bekering brengen. Het kan vandaag geloof opwekken in iemand. Geloven komt door het horen van het woord. Dus hou je geloof niet voor jezelf. Hou je getuigenis niet voor jezelf. Schreeuw het van de daken af. Ja, maar het is een keuze, hè. Je moet willen luisteren naar God. En je moet gehoor willen geven aan de opdracht. Want uiteindelijk is het de opdracht die hij geeft. Maar daarom zegt Jezus, wie van mij houdt, doet wat ik zeg. Want vele mensen die volgen hem vanwege de privileges, vanwege de zegeningen, vanwege de wonderen. Maar niet iedereen volgt hem om naar hem te luisteren. De blessings voor zanger Ashwin. Hey, blessie bro. Welkom in de Happy Hours. Marsha die zegt, zo is dat. Amen, prijs de Heer dat ik nog getuigen heb. De Bijbel zegt daar waar... De Bijbel zegt tenminste twee getuigen. Als die er zijn, dan is het geldig. Dat want dat toest mij bevestiging. Frisse middag allemaal. Mogen de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven. Zodat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15 vers 13. Welkom erbij, Cindy. Ja, in de Happy Hour zijn we allemaal, doen we allemaal het werk van de evangelist. Dat is ook een Bijbelse opdracht. De Bijbel zegt, doe het werk van een evangelist. Met andere woorden, je hoeft je evangelist te zijn om te evangeliseren. Zolang je een getuigenis hebt, zolang je tot bekering bent, heb je een boodschap voor de wereld. Oh, dat dacht ik al. Ja, dus nu pas weet ik welke boyke, jong. Inderdaad, opa Petje is vandaag jarig. Dus het naam is, ik ben Lukukba Sarjo. Sarjo is mijn oma's naam. En opa Petje is ook een luisteraar van, de, van Shalom, ja. Maar ik moest even bijkomen, toch. Bedankt. Laten we dit... Oh ja, gefeliciteerd opa Petje Sarjo. Die vandaag 85 is geworden. Boko boko blessie. Eigenlijk niet meer. Ik wak kwata, joh. Maar weet je, ik ben die weg helemaal kwijt. Hè. Vroeger kon je het nog herkennen. Maar nu is het helemaal veranderd. Altijd in mijn reis zag kwata dan mijn look. Waar bleef opa Petje? Maar de felicitaties richting Quata en natuurlijk de zegen vanuit de Happy Hours en natuurlijk van, namens de hele familie. Het is 15 minuten over 1. God bless you too, boyke. Ja, no force me sapsuma, ja, no force me sapsuma. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Nee, dan laat je het liever uit. Als je een licht of een lamp aanmaakt, dan tap een lamp in aflichting. Want de bedoeling is dat het de boel verlicht en dat het verlichting blinkt. Weet je, dat het de duisternis doet wijken. Zodat je ziet waar je staat, waar je gaat en wat je doet. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in het huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse vader eren. Matthäus 5 vers 15 tot 16. met de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag.
2: Hoe is het met u?
0: Ja, we doen ons best. Dat u praten we. Dat de jarige zelf, ja, nog.
2: Nee, met zijn zoon.
0: Oh, oké. Boyke, welkom.
2: Nog gefeliciteerd met je opa ook.
0: Ja, ook jij met je vader. Eigenlijk mijn tak oom Boyke, hè.
2: Ja. Ja, nog.
0: Ja. Lukt het daar? Zou het doen?
2: Ik heb hem verrast met roti en kip.
0: Oh.
2: Ik ga het nu voor hem brengen.
0: Jammer.
2: Ja.
0: Waar roti dogs nog?
2: Nee, kip.
0: Oh, oké. Okay. Nog verrassing, blijf verrassing, no, brada.
2: Ja, wat hij weet nog niet ervan, dus ik ga het voor hem brengen.
0: Ja.
2: Mijn vrouw is nu bezig met kaarten schrijven.
0: Okay.
2: De vraag is als ik Jona mag drop ook plaatsen.
0: Op een kaart?
2: Ja.
0: Ja. Ik heb nauwelijks een bijdrage geleverd, maar als je dat wil doen, mag dat wel natuurlijk. Hey, Giamma Odigimere.
2: Kijk, jouw bijdrage is al groot genoeg. Je begrijpt toch?
0: prijs de Heer.
2: Ja. Dus dan ga ik het nu vertrekken. Ik ga een paar foto's voor je sturen op de app. Is dat jouw nummer? Of
0: is nee, dit is niet mijn nummer, maar je kan me een bericht sturen zodat ik je mijn nummer kan geven.
2: Oké, is in orde.
0: Abon, broer.
2: Oké.
0: Ai, bless you. Thank you. Ja, het is allemaal vreugde en blijdschap hier in de Happy Hours. Het is de bedoeling dat we de wereld laten zien dat Jezus leeft. En het weet je, ze gaan het zien aan je houding. Ze gaan het zien aan je opstelling. Ze gaan het zien aan hoe jij bent en wie jij bent. Wat in elkaar dat je brief je aan Biggie Gado, maar heer die je vrede. Je kan niet zeggen dat je vertrouwt op een geweldige God, maar de hele dag ben jij in onzekerheid. De hele dag straal je hopeloosheid over uit. Nee, wanneer je zegt dat je een dienaar van God bent, dan moet men rust in je zien. Rust die men niet ziet in de wereld. Vrede die men niet ziet in de wereld. Dit is wat wordt bedoeld met we zijn in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We zijn anders. De man luku unu, de man luku tak, van de man is deso yo. Ik krijg heel wat WhatsApp-berichten binnen. Chucky, blessie. Chucky boy, ik moet nog langskomen. Drukte, even. Mama, Setiko. Dit is Ezra Houten. Goedemiddag, Radio Shalom. En alle luisteraars en kijkers van Happy Hours. Gemeente Happy Hours, komen jullie, laten we samen onze Heer Jezus groot maken. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Een hele grote felicitatie voor ieder die iets te vieren heeft. Hier zijn we samen om te bemoedigen, getuigen enzovoort. Laten we getuigen en evangeliseren. Je denkt dat Fred Jona omroepen gaat. Nee, maar die man houdt van dat ding. En hij levert graag een bijdrage. Maar dat mag, dat is de bedoeling. We zijn elke dag bij elkaar. Het maakt niet uit als je elke dag erbij bent, als je nieuw erbij bent. We zijn allemaal gelovigen. En we zijn allemaal delen van hetzelfde lichaam. Daarom moeten we elkaar respecteren. Daarom moeten we leren met elkaar om te gaan. Dit is waarom Jezus ons leert lief te hebben. En als je die liefde bestudeert, is er geen ruimte voor verdeeldheid. Er is geen ruimte voor ruzie. Er is geen ruimte voor vijandschap. En als dat toch binnensluipt, wil zeggen dat we die liefde naast ons neer hebben gelegd. En we hebben onze eigen dingen gedaan. Want als we die liefde hoog houden, toepassen, dan ga je zien dat de liefde ons leert om zo langmoedig te zijn, geduldig te zijn. De Bijbel zegt, de liefde rekent het kwade niet toe. Dus die liefde gaat je helpen om te dealen met elke negativiteit. Nee, dacht ik al, dit is niet dat lied, dit is die recap. Laat me die pokoe even zoeken, want anders apokoe die zou stop. Ja, toen de tijd hadden we die top 10, dus we hadden korte recaps. En even dat pleit, ja, dan gaat hij gewoon abrupt stoppen. Maar goed, de lijnen die staan open, je mag bellen of appen naar de studio en de happy hours met ons doen. Dat doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes te horen. Dus welkom, het is de Happy Hours live op de radio. En het is de bedoeling dat je ons mag joinen. Umus abi langa pasensi nanga makandra. En umus gi makandra pardon. Efu unfeni taki wasma no dubu nanga yu. Dang na neleki fa masra gi un pardon. Naso umus dutu. Kolossense 3 vers 13.

Vanya Ale, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja toch, Chucky, nee, komt goed man. De groetjes voor The One. En natuurlijk ook de mensen in Nederland, die zijn ook sterk vertegenwoordigd. De blessings voor Marsha, voor Lucette. We zien een bericht van zuster Sietje. Goedemiddag broeder Leandro, mag ik dit lied die nu afspeelt, dat familie Ramdas. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Goedemiddag broeder Leandro, mogen God u en gezin rijkelijk zegenen en ook aan familie van Radio Shalom de blessings. De Bijbel zegt in Samuel 16 vers 7, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Amen, graag dat dit afdraaien. Goodness of God van Sissy Wijnens, fijne dag, many thanks and the blessings. Ik vraag u vader of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Johannes 17 vers 21. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Met andere woorden, als je vol van liefde bent, ben je helemaal niet vol van jezelf. Dan ben je vol van God. Want je kan niet vol van jezelf zijn, terwijl je wil liefhebben. Want die liefde is zelfopoffering. Die liefde is onvoorwaardelijk. En als je vol van jezelf bent, ga je deze liefde nooit kunnen toepassen. Nee, want wij zijn mensen, we laten niet over ons heen lopen. Wij zijn mensen, we nemen recht in eigen handen. En we houden ervan om, weet je, je staat op je streep, je staat op je recht. En doordat je vol van jezelf bent, heb je een soort van trots, een soort van zekerheid. Maar die liefde, die eist juist van jou dat je jezelf ontledigt. Dit is waarom Jezus voor ons bereid was te sterven. Dit is waarom hij bereid was zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk op te geven. Om voor ons te sterven. Omdat die liefde hem gedreven heeft om ons boven zichzelf te plaatsen. Mensen, als u wilt bellen, alsjeblieft via WhatsApp. Want als u gewoon op de mobiele telefoon belt, gaat u niet in de uitzending komen. Dus als u wel in de uitzending wil komen, dan gewoon bellen via WhatsApp. Goedemiddag broeder, graag de Poku Tego Libi. Blessings. Ja, goedemiddag en welkom in de Happy Hours. Je mag nog steeds groeten, bemoedigen, feliciteren. In elk geval mag je dus radio met ons maken. U krijgt de gelegenheid om op uw manier te getuigen en de Heere groot te maken hier live in de Happy Hours. Middag broeder, hoe gaat het met u? Ik vraag een lied aan naar keuze. God zegen voor u en familie. Ja, God bless you too en welkom in de Happy Hours.

Dat is de God die we dienen en vertegenwoordigen. Want voordat je hem kende, had hij al uitgekozen. Was zijn ogen al op je gericht. In Jeremia staat geschreven: zelfs voordat je bestond, voor de grondlegging van de wereld, heeft je gevormd en in je moeders schoot een plan en een doel gegeven. Oké, maar tot zo. De groetjes ook voor Yolanda. Mag ik goedemiddag, Michaelit van Takman Fugado? Ja, ik ga je vragen om te appen. Een groot verzoek als je even kunt appen naar ons WhatsApp-nummer. Oké, maar je mag ook wat boodschappen van me halen, hoor. Voorzichtig. En hopelijk haal je het voor 2 uur. Surinaamse tijd natuurlijk, want jullie zijn al lang 2 uur gepasseerd. De blessings richting Nederland. Daar zijn de mensen natuurlijk ook afgestemd. En genieten van Shalom FM.

Evi sabi tak gado e cari alasani ko nawang bung ba gidesma di lobby e sobun desma di di abengkari soleki fa abeng abina ini em prakseri Romeine 8 vers 28. Drisani desan desan etang bribi hopu nanga lobby ma amoro prince pari wanfu den dridisi na lobby in 43 vers 13. Milibi jain yu anana mon boro bun presi pe yu libi kande nergens anders veiliger, nergens anders beter. We koersen richting de bodem van het uur. Het is bijna 1:30 in de Republiek Suriname. Welkom als u net erbij bent. Sunrise, you brought the sun into my darkness. Nothing but gospel, you're on the 94.5 FM. Dit is niemand minder dan Cody Corns. Een fijn weekend alvast aan u toegewenst. Morgen is een normale werkdag, maar morgen hebben we geen happy hour. Ja, ga je weten wanneer je Jezus hebt. Wanneer je Jezus hebt, ga je weten wat vrijheid is.

4-2-2-6-5-0, dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via onze WhatsApp nummer op 875-5358. Eén ding weten wij, voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan met hen, Romeinen 8 vers 28. Nogmaals de felicitaties vandaag, opa Petje, die is vandaag 85 geworden. De felicitaties richting Quatta. En Rugel Landveld, die is vandaag 14. Ja, als je nog meerjarigen kent of je hebt iemand die jarig is, mag je de persoon hier in de bloemen zetten. Je mag het feestje hier met ons vieren. Ook een goede vaart voor de mensen die een huwelijk hebben. Ik denk aan het echtpaar in Frans-Guyana. Die aanstaande zaterdag het jawoord tegen elkaar zullen geven. Middag, God bless everyone. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Mensen, de lijnen die staan tot 2 uur open. Na 2 uur krijg je de playlist te horen. Zo, welkom. Ja, if you want to know freedom, accept your savior. Accept the messias. Or the messiah. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Mag tot 2 uur. Na 2 uur gaan we naar de pokus. So welcome and enjoy the blessings. Enjoy the gospel here on the 94.5 FM. That was Cody.

once met What Freedom Feels Like. Ja, ik moest even lezen de titel van die song door te geven. Ja. Dit is wederom muziek uit eigen bodem.

0: Marlon Van Dalen met Bittere Sakong. Weet je, wanneer je God hebt, hè, als de God die wij verkondigen, dan is er altijd hoop. Want bij hem is er altijd de uitweg. Het is een God die wegen maakt waar er geen wegen zijn. Weet je, het mooie is, soms staan we er niet bij stil dat we levende God dienen. Dat we een machtige God dienen. Soms denken we dat we naar de kerk gaan gewoon omdat we naar de kerk gaan. Nee, we zijn christenen omdat we God aan ons zijde hebben. En wat je moet beseffen is wie God is. Wie is werkelijk God? Want soms hebben we onze eigen beeld van God. Je denkt dat je God kent. Maar je hebt vaak genoeg geen idee wie hij is. En daarom is het de bedoeling dat je gemeenschap met hem hebt. Dat je relatie met hem hebt. Dat je intimiteit met hem hebt. Je kunt iemand pas persoonlijk leren kennen wanneer je met de persoon bemoeit. Wanneer je met de persoon optrekt. Wanneer je met de persoon praat. Wanneer je communiceert met de persoon. Je gaat wel een beeld hebben van iemand als je hoort van iemand. Maar je gaat de persoon pas echt leren kennen wanneer je persoonlijk met de persoon wandelt en persoonlijk met de persoon praat. Dat is de beste manier om iemand te leren kennen. Niet van horen zeggen, maar van aangezicht tot aangezicht. God is groot en machtig. Was in een groot mall. Oh, gelukkig heeft hij de weg. Maar ik denk dat je wel even kan vragen hoor. Maar mis op de mall dat hij. Roxana Haltman, goedenavond. Dag Roxana. Je luistert zeker vanuit Nederland, hè. Vandaar die goedenavond. Maar in elk geval goedemiddag vanuit Paramaribo. Welkom in de happy hours. Mensen, dus hoe moeilijk je situatie ook lijkt, hoe onmogelijk het ook lijkt, blijf op de Heer vertrouwen. Voor jou is het onmogelijk, maar voor de Heer niet. Voor jou is het het einde, maar voor de Heer niet. Jij hebt hier raad mee, maar God die weet alles. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broer Jan, doe God zegen.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel. Broer Jan, doe, mag ik dat verjaardag iets van Marjorie Kapel voor al de jarigen?
0: Oké.
1: Voor iedereen die.
0: Oké, staat voor jou genoteerd.
1: Jawel, en nog een zegend weekend hoor, want u komt vrijdag niet.
0: Nee, ik ben er pas maandag. Ik ben er pas maandag weer.
1: Jammer, hè? Zit u?
0: Ja, ik vind het ook jammer hoor. Maar we gaan door ook dat toe. Dus voor de heren.
1: Ja,
0: er is gewoon radio, dus alleen geen happy hour. Maar de radio is wel gewoon oneer.
1: Jammer, broer Jando. Dag, broer
0: Jando. Aboen, tot maandag.
1: Oké, okay, gaat zien aan de tijd.
0: Ja, hetzelfde. Dat is vanuit Kasabaolo. De lijnen die staan nog steeds open, mensen. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Dus welkom en voel je vrij om te bellen en te appen. Je mag op jouw manier de Heere groot maken en van hem getuigen. Tijdens de happy hours. Daarom krijgt u dus elke dag de gelegenheid om te bellen of te appen. En dus je getuigenis te delen. En op jouw manier dan de Heer groot te maken en uit te dragen. Nou, we gaan verder met de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Terwijl we dat doen, genieten we van de muziek.
2: Yo, this one don't need no background vocals,
0: hè?
2: See, this is not showbiz.
0: It's a real biz. It's goedemiddag, mag ik een lied van Takman Fugado? Oké, bro, genoteerd.
2: Yeah,
0: 422-650 is waarop je mag bellen. Zorg ervoor dat je radio wel aanzit en dat je mij een beetje hoort. Want als het uit is, gaat u mij niet horen.

0: We represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about God's kingdom here on the 94.5 FM. En natuurlijk te volgen via www.shalomsuriname.com. Voor de mensen die niet lokaal zijn. De mensen in het buitenland mogen ons live streamen. En als je goed oplet op onze website, ga je die app zien. Dan kun je die ook meteen downloaden. En gebruik daarvan maken. Want je kunt de radio als de tv volgen via onze app. Nou, we hebben iemand aan de lijn met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, ja.
1: Hoe gaat het mee?
0: Welkom erbij.
1: Hoe gaat het mee? Gaat alles goed?
0: Ja, we doen ons best.
1: Oké. Met mij gaat het ook goed, hoor.
0: Oké.
1: Ja, ik wil iedereen groeten vanmiddag die naar Shalom luistert. Een broeder Lando Prika, die is een zaterdag 40 jaar getrouwd met zijn vrouw. Maar min ook weet nog een vrouw hier, dus ik ken die vrouw zijn naam niet.
0: Oh, oké.
1: Okay. Maar ik ben wel gewend met broeder Prika.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus ik wil je vragen als je een lobby singing, een van Theo Beel hoort, voor hem kan afdraaien.
0: Oké, okay, staat
1: want genoteerd. Morgen zijn jullie er niet, hè?
0: Shalom is er wel, maar geen happy hour.
1: Geen happy hour?
0: Nee, maar de radio is wel gewoon live.
1: Ja, zaterdag. Zij is al 40 jaar getrouwd.
0: Oké.
1: Okay. Ze gaan een dankdienst hebben. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd
1: ook. Dus als je dat kon doen, hoor. Een lobby, wat lobby singing voor J.L. Beinhold.
0: Staat genoteerd.
1: Oké, broeder Leandro. Fijne middag.
0: Ja hoor, hetzelfde.
1: Oké, doei.
0: Alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. 1 Johannes 2 vers 16. De vriendschap met God is voor hen die hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimen verborgen in zijn belofte leren kennen. Psalm 25 vers 14. Ik wonder waarom naarmate, weet je, de grootste sleutel om Gods woord te snappen en Gods woord volledig te begrijpen, is om te verlangen God te... Met andere woorden, als je de Bijbel leest, moet jouw intentie zijn om God te vinden erin. Om God te leren kennen. En dan ga je dat ervaren. Want er zijn heel veel mensen die de Bijbel lezen met twijfel. Ze lezen de Bijbel om fouten erin te zoeken. En dat ga je vinden. De man dat die wan nak wan daguyo vind, wan tiki. Maar als je ook oprecht zoekt naar de waarheid en als je God wil vinden, ga je hem zoeken. Het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. En welke richting je opkijkt. Het maakt voor mij niet uit, hoor. Maar aangezien de Bijbel een hele grote invloed op mijn leven heeft gehad. Niet alleen een invloed, het heeft mijn hele leven veranderd. Het heeft me gemaakt tot een nieuwe mens. Heb ik geen twijfel meer daaraan. Want Gods woord, wat Gods woord betekent, kan geen mens ooit voor mij betekenen. Denk je dan dat een mens mij zou kunnen overtuigen dat Gods woord niet bestaat? Hoe kan dat? Waar was je toen ik in nood was? Waar was je toen ik in problemen zat? Waar was je toen ik radeloos was? Ja, niemand was daar en niemand kon me helpen. Ik kon bij niemand en nergens gaan. En als je dat doet, dan wordt het tegen je gebruikt of je wordt uitgelachen. Maar weet je, dankzij Gods woord ben ik waar ik vandaag ben. En gaan we verder. Dat jullie klibis mogen tegen met dat gado woord in Europa. Geef je aan Europa. Maar met deja vu tegen dat gado woord in Europa. Het is levend en krachtig. Er is niet zo waardevol, niet zo krachtig als Gods woord. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u Gimwa Jeje voor lobby afdraaien? Een gezegend weekend. Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Het is 10 minuten over 1:30.

0: Iemand hebt hier. Leandro normaliter als iemand veel praat. Als, laat me het lezen. Leandro, als iemand veel praat, dan raak ik geïrriteerd. Maar bij jou word ik bemoedigd, omdat je niet alleen veel praat, maar ook veel zegt. Nou, het klinkt grappig. En ik weet als je het als een grap bedoelt. Maar het is een bemoediging. Ik zie het als een compliment. Want soms inderdaad hoor. Inderdaad, soms heb ik echt zoiets van, boy, praat ik niet te veel. Maar ja, zolang ik geen dingen uit mijn duim zuig. En zolang ik, dingen zeg die overeenkomen met het woord. Dan maakt het me weinig uit wat je van me vindt. Ik moet doen wat God van me zegt. Weet je dat er in de Bijbel, in een van de brieven van Paulus, er was een Paulus, ik weet niet welk boek van Paulus, maar er wordt verteld over dat Paulus, er was een nachtwaken en Paulus was zo lang aan het prediken, dat iemand in slaap viel. Dat man is dood op een randje van raam en dat is hij gevallen. Doordat hij in slaap is gevallen, is hij gevallen van het raam naar beneden. En hij was dood. En de Bijbel zegt, Paulus heeft hem uit de dood opgewekt. Ik weet dat velen van jullie deze tekst niet eens hebben gezien. Ga het lezen, dan ga je het vinden. Dit is waarom het goed is om de Bijbel in alle rust te lezen. Je gaat heel wat dingen ontdekken waarover men nauwelijks tot niet preekt. Met de studio, goeiedag.
1: Amen, broeder.
0: Wel, kent u dat verhaal? Kent u dat verhaal?
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Paulus hoor wat nachtwaken dan, maar vadoen siribi, vadoen dede.
1: Ja, ik ken het verhaal. Ik ben meteen zo geschrokken.
0: Ai, maar Paulus heeft hem weer.
1: Ja, en toen waren ze zo blij.
0: Ja. En daardoor hebben ze Gods glorie gezien.
1: Zo is het. En de Heer doet alles medewerken ten goede.
0: Helemaal.
1: Voor hen die hem lief hebben.
0: Amen.
1: Dus daarom heb ik ons Satan voor toe vertrouwen dat dat ging. Want hij alleen is waardig geprezen te worden.
0: Zij boort idee.
1: Nou, niet zo hoor.
0: Niets nog?
1: Niet zo, ik ben deze kleren te wassen.
0: Oh, Max gaat vandaag vasten of op dieet?
1: Nu pas ga ik wat kijken om te doen.
0: Oh, oké.
1: Ik had wel een oude bassie.
0: U gaat nog in de tuin kijken wat u gaat plukken, no?
1: Ik had nog op eten, maar ik heb hem ook al lezen.
0: Oh, oké.
1: Dus dat ga ik opwaarden.
0: Oh, nou, lekker. Soms is oud eten lekker, hè?
1: Ja, toch?
0: Ah, nou, oud eten, opgeslagen eten.
1: Zo is het. Zo is het.
0: Nou, maar goed, welkom. Wat gaat u doen voor de radio?
1: Nou, ik groet iedereen die jarig is.
0: Mm-hmm.
1: En zij die wat te vieren hebben.
0: Oké.
1: En ook een mooi lied wil ik aanvragen. Van Masha Dalvoer, en dat is mijn favoriet. U bent mijn schuilplaats. Jawel.
0: Heb ik genoteerd.
1: Oké, mijn dank.
0: Geniet ervan en ja, smakelijk eten voor straks.
1: Ja, doei.
0: Amen, bless you. Dan groetjes voor Humble, die zegt amen. Fredio, die zegt veel praten, maar voldoende en gezonde woorden. Ja, dat is de bedoeling. En daarom zeg ik het altijd, we zijn hier om te entertainen. We zijn hier om een show te geven. Als het niet om het evangelie was, zou ik nooit op de radio werken. Ik wist niet eens dat ik dat zou doen. Want aan de hand van mijn Nederlands, joh, had ik nooit gedacht dat ik dit werk zou doen. Maar dat is waarom ik God alle eer geef daarvoor. Omdat ik weet wie mij in staat stelt om het te doen. Ik weet van waar ik... Van waar mijn bron komt. Ik weet wie mijn bron is. Ik weet wie mij die wijsheid geeft. En daarom zou ik nooit trots worden of hoogmoed om wat ik doe. Maakt niet uit hoe populair, maakt niet uit hoe geweldig, maakt niet uit hoeveel dit werk doet of bereikt. Alle eer aan de Heer, want ik zou het nooit uit mezelf kunnen doen. Trouwens, het zijn niet, ik zit niet hier om over mezelf te praten. Als iemand een wonder ervaart, als iemand tot bekering komt, komt het door de boodschap. Het komt door het woord dat wij verkondigen. En het woord komt niet van mij. Het woord is allemaal gericht tot de eer van God en zijn koninkrijk. Judith zegt goedemiddag allemaal. Blessings helemaal. Je praat veel maar in de positieve zin. Stop niet met praten. God bless you. No, stop me. Hier heb ik ze net toch. You can't shut me up. Bovendien is praten mijn werk. Hè. Als je omroeper bent, alle omroepers, hun werk is praten. Ze worden betaald om te praten. Het is 14 minuten voor 2. Welkom als u net erbij bent. We zijn er tot 2 uur met de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Blessings broeder en de overige hier in live. Kom van El Shaddai.

0: Hey, bless you bro. Mag ik een lied van jou naar keuze? En bedankt voor de bemoedigingen. Inderdaad, stop niet met praten. Handelingen 20 vers 9 tot 12. Ready up, got the time for level up. Make them know they... Etychus, een jongeman die in de vensterbank zat, viel in slaap. Hey boy, Cindy. Kijk, Cindy is die tekst voor ons gaan opzoeken. Hè? Zodat je weet dat ik geen dingen uit mijn duim zuig, mensen. Maar dat die dingen in de Bijbel staan geschreven. Ik zou het nooit durven om iets te verklaren namens Gods woord en het staat niet daar. Nee, ik ben niet die type evangelist of predikant die mensen voor de gek zou houden of dingen zou verzinnen. Alleen om je te overhalen. Maar goed, laten we gaan naar die tekst. Handelingen 20 vers 9 tot 12. Etychus, een jongeman die in de vensterbak zat, viel in slaap toen Paulus maar bleef doorspreken. Zo lang was hij aan het praten. Viel hij vanaf de derde verdieping naar beneden. Dus die man zat te slapen terwijl aan mij volle gaat dienst. Dus het kan gebeuren, want Paulus was een vurige predikant. Nou een lauw predikant dat. Dus dan maar zijn preek wonderijp zat, toch valt hij in slaap. Dus dan denk ik aan mezelf, ik praat het niet goed wanneer we in slapen in de kerk. Maar soms heb je lange zaterdag, vooral als ik als DJ werk toch. Dan met door het toejuren naar onze. Dus te igua kerkie zonde. Dat hij van hem taking, de eihebi, dat zo liefst tijdens haar preek daar. Hij tapu even. Maar is mensen. Is menselijk. Goed, laten we gaan naar die tekst. Toen Paulus maar bleef doorspreken, viel hij vanaf de derde verdieping naar beneden. Toen ze hem optilden, bleek hij dood te zijn. Paulus rende de trappen af, liet zich op de jongen vallen en sloeg zijn armen om hem heen. Huil niet, zei hij, de jongen leeft nog. Paulus ging weer naar boven en brak het brood. Na te hebben gegeten, bleef hij nog een hele tijd spreken. Hij vertrok pas toen het al licht werd. De jongen werd levend en wel naar huis gebracht. Wat voor alle gelovigen een geweldige bemoediging was. Dus die man sprak zo lang dat die jongen in slaap is gevallen, dood is gevallen. Hij heeft hem weer opgewekt en zij weer door gaan praten. Maar hij was op een missie. Weet je, deze discipelen, zij waren de grondleggers van de kerk. Dus ze moesten van de ene buurt naar de andere buurt. En ze moesten het fundament leggen. Ze moesten de mensen goed onderwijzen. Vandaar deze boeken. Daarom zie je boeken aan de Galaten, boeken aan de Korinthers. Het zijn allemaal boeken bestemd voor gelovigen, wereldwijd verspreid. En vandaag de dag zijn dezezelfde boeken een bemoediging voor ons. En dat had God allang vooraf gepland. Dat weet je, ik deze boeken ga gebruiken om de mensen in de eindtijd te bereiken. Goedemiddag broeder Leander, shalom familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. We cover under the blood of Jesus Christ. Ik luister met mijn dochter naar de Happy Hour Den Haag. Geniet mee, blessings. Dag zuster, Sietje en dochter, de blessings. We willen nogmaals de felicitaties richten aan Rugel Landveld. Ze is vandaag 14 jaar geworden. En opa Petje Sajo, die is vandaag 85. Natuurlijk de felicitaties richting de hele familie. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Johannes 1 vers 1 tot 3. Dit is nog steeds Samuel Midas en Prince Arch met de remix Adonai. Een former number 1 op de radio. Goedemiddag Leandro, mag ik die pokoe relax van Glenn om een thank you? Ja, dag Sylvie. Eindelijk vraag je lied aan dat in het systeem is. Nou, eindelijk, heren, dank u wel. U doet nog steeds wonderen. What's the day? His name is
1: Kevon Carter. Yes. Tell us about the project. You currently have the number one song in the country.
2: Yes. I'm a bad boy. What can I say?
1: You're a Christian artist, but you've experienced mainstream success.
2: I don't like the term Christian. I'm an artist.
1: Artist. Do you still consider yourself a believer?
2: I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside.
1: Wow. What do you say to your critics from the church who say you act like you don't know Jesus anymore?
2: You know, of course I've heard of the name Jesus, but I also know Jerome. I know Jim.

De lijnen die staan nog steeds open. We hebben nog 7 minuten om samen radio te maken. Om samen de heren groot te maken en hem te representeren. And I know I'm not the only one. So if you're one of them, mag je een bijdrage leveren en op uw manier getuigen van hem. Nogmaals de felicitatie voor Rugel Landveld die vandaag 14 is geworden. En opa Petje Sajo. Niet te vergeten Lando Pika en zijn vrouw die zijn 40 jaar getrouwd. Aanstaande zaterdag. Nog meer lobby, nog meer zegen. Weet je, het is belangrijk dat je die romans in je huwelijk behoudt, mensen. Want niets is zo'n last als het dood bloed. Niets is zo'n last als het koud wordt. Dus blijf werken aan de relaties, blijf werken aan de huwelijken. Dat is wat de Heer wil. Blessings, brada, groetjes uit Brussel. Kom van incognito. Ik ga de bless you too, bro.

God zegen en blessings voor Shalom familie. Welkom in de happy hour, graag bleed the same. Groetjes Lobby Lobby voor ieder zuster Florence. Ja, welkom erbij Florence. De blessings. Florence, hoeveel kleinkinderen heb je nu? Ik ben Florence dat je boyfriend bij Pchingete en de dochter. Zij waren young generation of, wij waren generation of Christ en toen had je Gaius, Joran en Jelisa. En zij werden de young generation of, heb ik dat lied? Kom je lukken van Pokudete. En toen waren ze nog kinderen, nu zijn ze allemaal volwassen. Ze hebben allemaal hun eigen kinderen nu.

Noi, că e excitat litnit, boi. Ai, iau mare să te... Nit mir te finde. Want onze... Ik kan zeggen, onze oude... Oud systeem heeft ons in de steek gelaten. En daarbij zijn heel wat liederen zoek geraakt. Ik heb het jaren moeten verwerken, hoor. Weet je, wanneer je iets gewend bent. Je hebt een emotionele band met dat ding. Ja, dan doet het je best wel pijn als je het kwijtraakt, hoor. Dus ik heb het echt tot nu toe, hè, met missing. Ik ben nog steeds niet echt into dit nieuwe systeem. Maar uiteindelijk moet het werk doorgaan.

Florence, Gudu Florence, Oma Florence. Boy, the tay dream boy, nirik so ka ding ako dami fiatak ayawe ko uro. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want u verwacht ik. Op God verlos Israël uit al zijn benauwdheid. Psalm 25 vers 21 tot 22. Blessings en lobby. Dankjewel voor je bijdrage, Cindy. Bedankt voor jouw participatie vandaag. Hopelijk ben je er maandag weer. Dit lied wordt gezongen door Fania Aleh.

Het is radio waar we de Heer der Heerscharen vertegenwoordigen. En waar we Gods Koninkrijk representeren. Voor mij het grootste voorrecht en eer om dat te doen. Er is geen beter werk te doen dan in dienst te staan van de Allerhoogste God, de Koning der Koningen. Noah strain op die gigado. Noah strain op onmogelijk gigado. Dus wie saepsa, hoe zwaar het ook is, leg het voor aan de Heere.

0: eruit, mensen. Ik wil nogmaals de mensen op het werk groeten. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. Wat zegen toegewenst, bro Leandro. Ja, dag Bruning, welkom. We gaan zo meteen eruit, mensen. De tijd zit er bijna op. En dan gaan we formeel groeten. En dan mag u gaan genieten van de pokus om 2 uur. Ik wil nogmaals de felicitaties richten aan Rugel Landveld, die is vandaag 14 jaar. De groetjes voor de felicitaties voor opa Petje Sajo, die is 85 geworden. En natuurlijk ook Landewense vrouw, die hun 40ste anniversary viert. De felicitaties vanuit de Happy Hours. Mensen, we zijn er morgen niet. Er is wel gewoon radio, dus je mag genieten van Shalom. Maar de Happy Hours, dat doen we pas weer maandag. We gaan eruit, mensen. De tijd zit erop. Ik ben Leandro Martosuvitno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. Voor mij altijd een grote eer en voorrecht om Christus te representeren en radio te maken tot zijn eer. Ik wil de appers, de bellers bedanken. Bedankt voor jouw bijdrage. Oh ja, alsnog de felicitaties voor het Stromen van Kracht. Die viert morgen haar 65ste bestaan. 65-jarige. In elk geval worden ze 65-jarig. Heren, help. Ben zo hard eruit. Tot zover de Happy Hour voor vandaag en deze week. Ik ben Leandro Martosuvitno. Tot zover de uitzending voor vandaag. Donderdag 15 oktober 2026. Alvast een fijn weekend. Want we zijn er pas maandag weer. Tot dan. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ozon 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: El Gibor Dance Ministry houdt in verband met haar 10-jarig jubileum een Thanksgiving Celebration Concert op vrijdag 13 november in het Azuria Event Center.
6: Nami Day.
5: Ja, ja, in de line-up El Gibor Dance Ministry, Chanamel Dancers, Kenya Domini, Hannah Dougal, R116, Chingyere van Aloy, Klein Grimes, Music and Me, Live Band, Joe Blood, Marjorie Kapel en Risto Abiteng. El Gibor Dance Ministry Thanksgiving Celebration Concert op vrijdag 13 november in het Azuria Event Center, Rezolaan 17. Start om 6:30 avonds. Kaarten voor slechts 500 SAD te verkrijgen bij Groen Goto, Burenstraat 17 en bij de leden van El Gibor Dance Ministry. Dit mag u niet missen. Buy uw kaarten op tijd, want op is op.
7: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Het is 3:00.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

veel succes, maar ik heb blokken die ik meesleep. U heeft het doel met me, dat is de reden waarom ik leef. Succes bereik je niet door succes na te jagen. Succes.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Yeah! Woo. I like this.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft, maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Happy Kids. Daar ben ik dan weer. Fawaka, fawaka. Hoe is het met jullie allemaal, Happy Kids? Ego? Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik vandaag weer bij jullie mag zijn, Happy Kids. Vandaag is donderdag. En we gaan vandaag meer leren over Jozef. Ja, wat waren dat toch spannende dagen, hè? Het is een heel spannend verhaal over Jozef. We zijn begonnen met Jozef en zijn mooie mantel. En de broers die jaloers waren op hem, hè? En uiteindelijk is hij in een put gegooid om daarna verkocht te worden als slaaf. En hij is terechtgekomen in het huis van Potifar, waar hij zo hard heeft gewerkt. En uiteindelijk was hij, hij was verantwoordelijk. Hij was degene die de meeste taken had. Hij moest, bijna alles liet Potifar aan Jozef over. En we hebben het in de laatste vertelling ook gehoord, hoe Jozef in de gevangenis is gegooid, hè, omdat hij niet naar bed wilde gaan met de vrouw van Potifar. Zo, en hoe gaat het nu dan met Jozef in de gevangenis? Let's see. We gaan het straks daarover hebben, Happy Kids. Maar voordat wij overgaan naar de vertelling, wil ik samen met jullie de Bijbeltekst, welke ik jullie heb aangeleerd, opzeggen. Ik ben benieuwd. Wie kent hem? Oh, wie kent hem al? Laten we beginnen met de vindplaats. Wie kan me daarmee helpen? Oké. Nou, ik ben verrast. Jullie kennen hem. Jullie weten waar hij vandaan, waar de vindplaats is. Jullie weten dat al, Happy Kids. 1 Petrus 5 vers 7, inderdaad. Goed zo, Happy Kids. Applaus. Nee, heel goed gedaan. En hoe luidt de tekst? Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van jou en zorgt voor jou. Zo. Ik hoefde het niet eens te herhalen of eerst op te zeggen en dan zeggen jullie mij na. We hebben hem samen opgezegd. Goed zo, Happy Kids. Nee, dat is echt geweldig, man. Laten wij dat nog een keer opzeggen. Ja? Gaan wij dat samen doen? Mooi zo. Ik tel dan af. En dan noemen wij de vindplaats. En dan zeggen we de tekst op. Ja? Oh, helemaal goed. 3, 2, 1. 1 Petrus 5 vers 7. Geef al jouw zorgen en problemen over aan God. Want Hij houdt van jou en zorgt voor jou. Goed zo, Happy Kids. Nee, dat verdient wel een applausje. Helemaal goed. Geef jezelf een applausje, Happy Kids. Goed gedaan, goed gedaan. Ik wil dan samen met jullie bidden, Happy Kids. Als jullie allemaal een eerbiedige houding aannemen, dan gaan wij over tot gebed. En dat is niets anders dan praten tot God. Ja, let's go. Lieve God, lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat wij weer gezond en wel mochten opstaan, Vader. Heer, en als dat niet het geval is, Heer God en Vader, bid ik dat u wilt zijn met de happy kids die misschien ziek zijn of zich niet goed voelen, Vader, dat u ook met hun wilt zijn. En dat u hun wilt genezen, Vader. En weer beter maken, Vader. Heer, ik bid ook voor de happy kids die misschien niet zo happy zijn. Om welke reden dan ook, Vader. Dat u ook met hun wilt zijn. En dat u hun weer maakt, Vader, tot happy kids. Ja, Heer, dat ze blij mogen zijn. Heer God, wij hebben zojuist 1 Petrus 5 vers 7 samen opgezegd. En wij danken u, Heer. Wij danken u dat wij met al onze zorgen, al onze problemen, bij
u mogen komen. En wij danken u dat u gereed staat voor ons, om ons te helpen. Dank u wel, Vader. Help ons om onze zorgen bij u te brengen, zodat we vrij kunnen zijn om te leren en onszelf te ontwikkelen, zodat wij kunnen groeien. Ja, Vader, geef ons wijsheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de moed, de moed niet op te geven, Vader. Heer, we weten dat u ons nooit alleen laat en wij danken u daarvoor. Zo bidden wij u dit alles in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen, amen, happy kids. En dan gaan wij over naar de vertelling. Ja, oké, en zoals ik jullie al vertelde, Jozef die werd dus in een gevangenis gegooid, hè. En daar zat hij, Jozef, helemaal alleen in het donker. Een donkere, vochtige cel. Zo vies, zo vuil. Het stonk verschrikkelijk. En hij vroeg zich af hoe hij daar terecht gekomen was. De laatste keer dat hij alles kwijtraakte, was toen zijn broers hem in de put hadden gegooid en hem hadden verkocht als slaaf. Jozef had toen ontdekt dat hij trots was geworden op zijn dromen en op de speciale liefde die zijn vader voor hem voelde. Geen wonder dat zijn broers een hekel aan hem kregen. En nu hij vroeg, waarom, heer, waarom ik, wist hij dat hij weer dezelfde fout had gemaakt. Hij was te trots geweest op alles wat hij van Potifar mocht doen. Hij was er zelfs trots op geweest nee te kunnen zeggen tegen Potifars vrouw. Toch was dat niet direct iets om groots op te zijn. Het was het enige wat hij had kunnen doen. Alle dingen die hij zo goed gedaan had, had hij niet aan zichzelf te danken, maar aan Gods zegen. Jozef boog beschaamd zijn hoofd. Het spijt me, heer. Ik heb het weer gedaan. Vergeef me en help me anders te worden. En op een ochtend heb ik iets. Kwamen twee andere gevangenen met een probleem bij Jozef. Jozef, we hebben vreselijk gedroomd voor vannacht. Kunt u ons uitleggen wat die dromen betekenen? En Jozef zei, ik niet. Maar misschien kan God mij de betekenis vertellen, zodat ik u kan helpen. En de eerste man heb ik eerst was de wijnschenker van de farao. En hij moest zorgen dat farao's beker altijd gevuld was met wijn. Hij vertelde zijn droom. Ik zag een wijnstok met drie takken. Zodra er bloemen aan de takken kwamen, veranderden die in druiven. Ik had farao's beker in mijn hand, plukte de druiven en perste ze uit in de beker die ik aan farao gaf. Jozef bad in stilte om Gods hulp. Toen wist hij het antwoord. Hier komt de uitleg. De drie takken zijn 3 dagen. Binnen 3 dagen geeft farao opdracht u vrij te laten. Mag ik vragen? Voegde Jozef eraan toe. Mij onder farao's aandacht te brengen, zodat ik misschien vrij kom? En de tweede man was de bakker van de farao geweest. Hij vertelde zijn droom ook aan Jozef. Op mijn hoofd droeg ik 3 maanden met brood. In de bovenste zat het brood voor de farao. En toen streken er vogels op mij neer en die aten het brood dat voor de farao bestemd was. Jozef aarzelde. God liet hem zien wat de droom betekende. Maar dat was niet mooi, was niet gunstig. De 3 maanden betekenen 3 dagen. Maar ik heb slecht nieuws. Over 3 dagen zal de farao u onthoofden.
en de vogels zullen uw lichaam opeten. De bakker zei niets. Hij draaide zich alleen maar om en liep terug naar zijn eigen cel. 3 dagen later gebeurde precies wat Jozef voorspeld had, heb ik eens. De schenker werd vrijgelaten en kreeg zijn oude baan terug. Maar de bakker, die werd gedood, heb ik iets. Er gingen 2 lange jaren voorbij, waarin Jozef niets hoorde van de wijnschenker. Jozef bleef voor de andere gevangenen zorgen. Hij deelde zijn eten met hen, heb ik iets, en schrobde hun cellen. Dag in, dag uit zag hij het zonlicht door de tralies van zijn cel instromen. En hij bad dat God hem op een dag zou bevrijden. Op een morgen, heb ik iets, werd Farao gillend wakker. Alle bedienden renden naar hem toe. Hij zat rechtop in bed en het zweet stroomde langs zijn koninklijke wangen. Ik had een nachtmerrie, maar het was zo echt dat het zeker iets belangrijks moet betekenen. Farao keek de kring van bedienden rond. Sta daar niet te staan, al iemand die dromen kan verklaren. Geschrokken haasten de bedienden zich weg. De tovenaars en goochelaars kwamen. Alle wijze mannen en geleerden kwamen. Zij luisterden naar Farao's droom. Ze humden en ahaden, legden kaarten, tekenen op hun perkamentrollen en schudden toen het hoofd. Nee, ze begrepen de droom niet. Bij de groep om Farao's bed stond de schenker van de koning, de wijnschenker. Hij droeg Farao's beker en zorgde dat die steeds vol bleef. Op een dag als vandaag was dat geen gemakkelijk werk. Als Farao boos en teleurgesteld was omdat niemand hem kon helpen, dronk hij heel veel wijn. De schenker hoorde iedereen zeggen dat ze niet wisten wat de droom betekende. En ineens herinnerde hij zich de belofte die hij lang geleden gedaan had. Hij vond het afschuwelijk dat hij het zo lang vergeten was en wist dat hij nu moest spreken. Farao, zei de schenker, lang geleden zat ik in de gevangenis en daar heb ik iets aan een Hebreer beloofd. Hij wist wat mijn droom betekende. Hij vertelde me dat ik snel vrij zou komen. En het gebeurde. Ik beloofde uw aandacht om hem, op hem te vestigen. Maar vergat dat. Maar ik weet zeker dat hij u kan helpen. Want hij verklaarde ook de droom van de bakker die gedood zou worden. En u weet wat er is gebeurd. Farao knikte. Datzelfde zal jullie allemaal overkomen als je niet iemand vindt die mij kan helpen. Fronsend keek hij iedereen aan. Ze rilden. En renden 2 soldaten naar de gevangenis om Jozef op te halen. Zo, spannend. Dus Jozef wordt uiteindelijk aanbevolen aan de farao, hè? Want de farao die heeft gedroomd, heeft een nachtmerrie. En de farao wil dus weten wat die droom betekent. Zo, happy kids, we houden het wel hierbij voor vandaag. Het was weer leuk om bij jullie te zijn. Ik nodig jullie uit om morgen weer afgestemd te zijn op Radio Shalom, om te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. Want jullie willen ook weten, hè, wat er verder gaat gebeuren. Want er zijn soldaten gestuurd om Jozef te halen uit de gevangenis. Zo, wat gaat er gebeuren? Kan Jozef de farao helpen om te vertellen wat zijn droom betekent? Wees morgen dus afgestemd, Happy Kids.
En nodig natuurlijk jouw vriendjes en vriendinnetjes, jouw neefjes en nichtjes ook uit om aanwezig te zijn, om ook te luisteren, zodat zij ook meer mogen leren over het verhaal van Jozef. Yes, afgesproken, heb ik kids. Dank jullie wel dat jullie vandaag aanwezig waren en hebben geluisterd en flink hebben meegedaan natuurlijk. Jullie kennen de tekst al, heb ik gemerkt. Dat is ook iets dat mij heel blij maakt. Jullie zijn flink, happy kids. Jullie zijn echt flink. Yes, voor nu groet ik dan en ik zeg tot morgen, happy kids. Bye bye. Dag, happy kids.

0: bless you.
1: J. Cash.

0: Het is 6:00.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Thread Direct voor uw ultieme gemak.
1: De nieuwste paarbode ligt nu in de winkel. Voor dit nummer reisde de redactie naar het westen van Suriname en ging op onderzoek uit. Want wat is er gebeurd met Port of Nikeri? Zitten Nikerianen wel te wachten op een brug over de Corantijnrivier? En waarom is de weg naar Apora er nog niet? In deze nieuwe editie leest u het antwoord. Ook het onderwijs staat centraal. De kloof tussen het openbaar en particulier onderwijs wordt steeds groter, terwijl het ministerie achter de feiten aanloopt. Hoe moet het verder? Paarbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. En wilt u niets missen? Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief via www.paarbode.com.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Shalom FM, the station with the right inspiration.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. En als gewoonlijk zeg ik mensen, haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 morgens en 2:00 Surinaamse tijd. Ik groet u wederom in de naam van onze Heer Jezus Christus, naam boven alle namen, onze hemelse bruidegom. En ik wil u zegenen met 2 Korinthe 13:13. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dit hebben we echt nodig, lieve mensen, om deze boodschap te kunnen ontvangen. Die troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, de liefde Gods en de genade van onze Heer Jezus Christus. Want deze boodschap is niet om u te beangstigen, maar om u voor te bereiden. God is een God van licht. Hij is God van licht en kracht. En de Heer Jezus zegt in Johannes 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgen zullen nimmer in het duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Dus we zijn kinderen van het licht. En de Heere doet niet, zegt hij, elders, tenzij hij het openbaart aan zijn profeten. Hij wil niet dat wij als zijn kinderen van het licht overvallen worden door de duisternis. Hij maakt altijd de wegen van de vijand bekend. Paulus zegt het, zijn wegen, Satan zijn wegen, zijn ons niet onbekend. En dat doet hij om ons meer inzicht te geven, wijsheid en strategie, hoe we ons mentaal, geestelijk, lichamelijk moeten klaarmaken, mensen. Want als dit je overkomt, wat ik vorige week heb opgenoemd over Agenda 2030, dan zegt de Heer Jezus, vele harten zullen het begeven. En daarom is Hij een geweldige Vader die ons klaarmaakt van tevoren. We zijn in een leger en de captain of the host is Jezus. Hij is aan het hoofd van het leger. Maar elk leger heeft een inlichtingendienst. En ik ben daar deel van, hè, broeder Treffers. We zijn samen van de inlichtingendienst. En die, wat doet de inlichtingendienst? Die gaat na wat de vijand van plan is. Die infiltreert in de vijandelijke linies. Om te kijken waarmee ze bezig zijn. En ze maken het openbaar aan hun eigen leger. Zodat zij nog voor zijn, weet je, voordat de vijand aanvalt. En hun strategieën kunnen aanpassen. En dit is duidelijk te lezen dat God zo denkt. De Bijbel zegt, hij openbaarde Israël zijn daden, maar Mozes zijn wegen. En we kunnen God zijn wegen al zien, hoe hij denkt om alles van tevoren aan zijn kinderen bekend te maken. En ik hou van het verhaal in 2 Koningen 6:8-12. Ik ga het even snel voor u lezen. En dat gaat over de koning van Aram, die dus met Israël zou gaan vechten in een enorme war. En maar wat gebeurt er? Dat in vers 8, laat me zien. Ja, de koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren. En op die plaats zal mijn legerkamp zijn. Dat beraadslaagde hij. Dit en dit gaan we doen, mensen. Dit is onze strategie. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël, dat is de profeet Elisa, zond aan de koning van Israël de boodschap. Neemt u in acht niet langs die plaats te trekken.

want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar die plaats die de man Gods hem had genoemd, waarvoor hij hem had gewaarschuwd, zodat hij zich daar in acht kon nemen. En dat niet slechts één of tweemaal. Hij deed het keer op keer. Dus de Heere openbaarde constant aan de profeet van dit en dit zijn de Arameërs van plan. En wat gebeurde er? En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen: kunt gij mij niet mededelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Met andere woorden, is er een verrader in ons kamp die alles gaat vertellen aan de koning, die onze geheimen openbaart aan de koning van Israël? Doch een van zijn dienaren zeide: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Halleluja! Dat is de God van Israël, de God die we dienen. Alles wat die man in het geheim in zijn slaapkamer bekokstooft over hoe hij het volk van God gaat aanvallen, openbaart God, brengt hij in het licht door middel van zijn profeet. En vandaag doet hij het nog steeds. Hij is niet veranderd. Hij wil niet dat zijn kinderen van het licht overvallen worden door de duisternis, maar hij maakt ze de wegen van de vijand altijd bekend, zodat wij zijn strategieën kennen. Oké, mensen, dus dat is de reden waarom ik dit allemaal doe. Om u de ogen te openen, om als wachter op de muur te zeggen: het zwaard komt eraan, maak je klaar. En hij is onze toevlucht daarin. Bereid u dus voor. Roep de Heer aan voor een nieuwe doop met zijn geest. Neem de tijd om je aan God te gewennen, zoals hij het zegt. In Job 22 zegt hij: gewen u toch aan hem, zodat gij vrede hebt. Het is ontzettend belangrijk om in Gods tegenwoordigheid veel te zijn. Weet u, want daar gaat u zien dat u sterkte ontvangt. Neem zijn woord serieus door te breken met een van de belangrijkste dingen die ons dagelijks kan overvallen. Dat is bezorgdheid. Maar maak al je wensen bekend. Vertel alles aan de Heer. Open je hart voor hem. Vertel hem waarmee je zit. Wat je hindert. Zo begin je je hart te openen. En hij komt binnen. En hij begint vrede te geven in je hart. En hij zegt: maak je wensen bekend met dankzegging en smekingen. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, gaat uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Zodat jij zijn vrede in je hart kan hebben. Ik heb een getuigenis. Een tijd geleden had ik €400 nodig, mensen. Ik moet iets betalen en ik had het niet. Dat kan gebeuren. En ik heb letterlijk dit gedaan. Dat is niet lang geleden. Dat is volgens mij vorige maand. En ik ging en ik zeg: papa, ik heb €400 nodig. U zegt: ik mag me niet bezorgen. En morgen heb ik dat geld nodig, vader. Heer, antwoord mij. Ik roep u aan, u zegt. En als ik u antwoord, als ik u aanroep, gaat u me antwoorden. Ik heb hem bedankt voor die €400. De volgende ochtend werd ik wakker, mensen. En ik ga gewoon eerlijk zijn, hoor. Ik heb niet eens gezegd: vader, dank u voor deze dag. Ik ben niet zo religieus. Mijn ogen gingen open. En gelijk had ik zoiets: vader, u hebt me nog niet geantwoord. Ik moet die €400. En hij zegt zo lieflijk tegen me: ga in je telefoon kijken. Mijn telefoon was in de andere kamer, want ik slaap niet ermee. Dus ik ben hem gaan halen en ik zag een app. Mensen, u gaat niet willen geloven. Iemand heeft, laat me het anders zeggen, een van mijn leiders die zei: apostel, de Heer heeft op mijn hart gezet om €200 voor u te sturen. En ik heb mijn moeder gebeld en mijn moeder om haar te vragen: kunt u dat via Western Union voor de sturen? Mijn moeder zegt: oké, maar, zegt haar moeder, ik heb op mijn hart omdat apostel nog meer geld nodig heeft. En ze zet er €300 bij. Mensen, in plaats van die €400 die ik gevraagd heb, kreeg ik... Ik kon mijn oren niet... Ik bid vandaag en de volgende dag antwoord de Heer. Dit maakt mijn geloof groot. Dit doet mijn geloof groeien. Mijn vertrouwen wordt geankerd. Wat ik bid aan... En dit geeft je vrede. Je hoeft nergens voor te vrezen, want vader laat ons nooit in de steek. Oké, ik wil u alleen maar zeggen: maak je klaar met dit. Dit is een sleutel die ik u geef.
maak je zorgen, je dingen bekend, zodat je vrede krijgt in je hart. Want de Heere zorgt goed voor zijn kinderen. Vorige week ben ik geëindigd met 12 punten van World Economic Forum en wat ze gaan doen in Agenda 2030. En in 2023 had ik de Last Days Conference gehouden en duidelijk hierover gesproken. Maar toen waren er maar 8 punten op hun website. En één van ze was, you will own nothing and be happy. Je gaat niets bezitten en blij zijn. Dus ze hadden eigenlijk als een soort gebiedende toon gezegd, you will own nothing and be happy. En wat schetst mij verbazing, ik ging van de week op hun website en ze hebben dat hele gebiedende wijs hebben ze weggemaakt. Weggehaald. En ze hebben gedaan alsof wij zelf ervoor kiezen. En weet u wat er staat? Welcome to Agenda 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Wie zegt nou met blijdschap, I own nothing. Ik bezit niets, ik heb geen privacy, en mijn leven is nog nooit zo beter geweest. Mensen, kinderen, laten we eerlijk zijn. Dit kan alleen een garnaal zeggen. Want die hebben geen hersenen. Maar we worden langzaam geprogrammeerd om dit uiteindelijk te gaan zeggen. Want ze gaan ons zo angstig maken om uiteindelijk als een papegaai te zeggen, ik heb helemaal niets. Ik heb geen privé. En mijn leven is nooit zo mooi geweest. En daarom onderzoek uw hart en laat Gods liefde elke vorm van vrees uit je hart halen. Ga naar alle edities luisteren over Maranatha. Want ik ben begonnen met hoe je vrees uit je hart moet bannen. En hun website hebben ze zo volgezet dat als je niet weet hoe je moet zoeken, vind je niets. Maar al deze punten en nog erger hebben ze besproken op al hun jaarlijkse conferenties te Davos in Zwitserland. En ik heb veel van deze conferenties gevolgd, mensen. En het is om te kotsen hoe ze over onze toekomst praten alsof we niet zijn. En hoe ze zeggen min of meer dat wij verstandloze wezens zijn die zij onder controle moeten hebben. Want zij zijn de geïllumineerden, zij hebben hersenen, zij zijn de Rothschilds, de Bilderberg, de geweldige rijken, weet je, die ons onderdrukken moeten. Want wij maken alles kapot, dus ze moeten ons in toom houden. De minachting naar de mensheid wanneer deze mensen praten is zo te proeven. En alleen Satan haat ons zodanig dat hij niets anders wil dan ons onderwerpen. En lieve mensen, ik wil u eraan herinneren dat als hij het bij de Heer Jezus heeft geprobeerd na zijn 40 dagen vasten, wat denkt u dat hij naar ons toe gaat doen? Hij gaat ons niet verwaarlozen aan deze test, weet u, want hij is vol met waanzin dat hij zijn plaats niet meer kent. Maar dit is opgetekend in de toekomst. En God die het begin van het eind weet, heeft dat allemaal voorspeld. Ik ga even de laatste punten voorlezen die ze voor ons hebben gepland in 2013. En laat niemand zeggen dat het niet waar is. Echt niet. Want we hebben tijdens COVID al heel veel gemerkt van deze punten. Maar dat niet alleen. Tijdens hun conferenties in Davos, als je naar hen luistert, ze zeggen het gewoon nu openlijk. Het interesseert ze geen zeer. Want ze streven daarna om die 2030 te halen. En mensen, ik bid voor vertraging. Want in Nederland zouden ze de digital ID al in 2026 klaar hebben. Dat heeft, die mevrouw, zij is het hoofd is zij van de centrale bank van Europa. En zij is degene die een paar jaar geleden al dit, bekend maakte. En ik vergeet haar naam altijd. Ik kom er straks op terug. En toen zij dat zo bekend maakte, haar doel was 2026. We hebben gebeden voor vertraging en de Heer heeft ons als gemeente verhoord. We hebben gevraagd, Heer, geef ons meer tijd. En hij heeft ons echt meer tijd gegeven, want we waren nog niet klaar om die digitale ID te krijgen. En vooral ook niet die digital euro.
Dat wilden ze dus eigenlijk implementeren in 2026. Het is niet doorgegaan. Ik weet niet in hoeverre we kunnen bidden voor vertraging voor deze 25 punten. 13. Ja, Christine Lagarde, dat is de naam. Christine Lagarde, dat is de president van de Europese Bank. Zij heeft dat een paar jaar. Ik heb zelf naar de podcast geluisterd. Ik heb het horen zeggen, maar het is haar niet gelukt. Oké. Geweldig dat we... Dus Christine Lagarde, ga maar luisteren naar haar, hoe zij de planning maakt. En ik zie dat God het van tijd tot tijd verstoort. Maar we hebben echt... Het gebed van de rechtvaardige, ik mag u zeggen, het vermag veel. Want haar agenda 2026 over de digitale munt is niet uitgekomen. Oké, ik ga beginnen met punt 13 van waar we zijn gebleven bij punt 12. Wat er staat, wat ze gaan doen van agenda 2030. 4 jaar van nu af aan. 13 is social media digital ID. Ze gaan dus van social media. Om op social media te gaan, ga je een digitale ID moeten hebben. Keir Starmer is de voormalige president van Engeland. Wil nu al social media voor iedereen onder 16 stoppen. Maar dat wil zeggen dat een ieder die op YouTube of WhatsApp wil gaan, zich gaat moeten identificeren om te laten zien met je gezicht en met al je gegevens dat je geen 16 jaar bent. Dus het is weer een slimme set van hun om de totale controle van jouw biometrische gegevens, je gezicht, te gaan opslaan. 14. Microchipped voor health en shopping en travel. Je moet een microchip krijgen onder je huid voor mee met je medische gegevens, maar ook om te gaan winkelen en ook als een soort paspoort om te kunnen reizen. Zweden is daar al een koploper van in Europa. Daar hebben al een paar duizenden mensen, heb ik toen ook in een van mijn conferenties, gewoon duidelijk laten zien, die een microchip onder hun huid hebben. Als een rijstkorrel zo klein is dat ding, zetten ze erin. En daar hebben die mensen al hun gegevens. Dus ze hebben geen sleutels voor hun huis. Ze hebben niets. Ze maken hun deur van hun slot, van hun auto open. De deur van hun huis maken ze open. Ze betalen bij de kassa. Ze gaan naar de dokter ermee. Ze hebben alleen hun hand nodig. Het is een pilot geweest. En heel veel hebben het genomen. 15. Implementation of Chinese Social Credit System. Wie dat niet weet, mensen, dat is een controle/strafmethode die al gehandhaafd wordt in China. Dus omdat al het geld digitaal gaat worden en is al bijna 100% digitaal in China, kun je dus niet meer pinnen. Dus je hebt ook geen geld in je hand. Het is digitaal. Dus heb je een bedrag van 500 SRD op de bank, dan wordt het niet meer jouw geld genoemd 500 SRD, maar het wordt 5000 SRD. Het wordt 5000 credit scores genoemd. Dus doe je iets tegen de overheid dat ze niet fijn vinden, ga je gewoon kijken op je rekening en er worden 2000 credit scores afgehaald als straf. Ik heb de presidenten van Europese Centrale Bank Lagarde, Christine Lagarde, dit horen zeggen een paar jaar geleden, toen ze bekend maakte dat er een digitale munt gaat komen als de Social Credit System. Mensen, dit is ernstig. Dus gewoon, je hebt geen enkel overzicht meer over je geld, want je kan er niet aan komen. Dus ze kunnen ermee doen wat ze willen. 16. Government raised children. Ze gaan uw kinderen opvoeden. Dat wil zeggen concentratiekampen. Die kinderen worden apart gezet. Die kinderen worden gebrainstormd. Wordt al in China en in heel veel communistische landen al gedaan. De kinderen behoren de staat toe. Dus ze gaan dat terugbrengen. 17. All businesses run by the state. Alle winkels, alle businessen zijn dus eigenlijk van de staat en worden door de staat beheerd. 18. End of non-essential air travel. 18 wil zeggen, mensen, het einde van wat zij vinden dat jouw vlucht of je vliegreizen zijn voor hun niet belangrijk.
Non-essential. Het is niet belangrijk. Dus vakantie is niet belangrijk. Daar naartoe gaan is niet belangrijk. Zij gaan bepalen. 19. Humans concentrated into 15-minute zones. Dat wil zeggen, ze gaan zones van 15 minuten maken. Waarin je alleen maar binnen in 15 minuten daarin kan gaan. Dus buiten die zones kan je niet gaan. Dit wordt ernstig. 20. End of private farms and vegetable gardens. Het einde van alle privé boerderijen en alle tuinen of mensen die hun planten, groenteplanten, boeren, allemaal klaar. 21, het end of animal ownership. Je gaat geen enkel dier mogen bezitten. Geen ene, want ze denken je gaat het ook nog kunnen eten. 22, ban of all natural medicine. Dus geen kruiden meer. In Nederland is het al zo dat je niet op kruiden mag zetten waarvoor het is. Dat is al een paar jaar zo. Het mag niet. Al jaren is het zo. Als je naar de kruidenwinkel gaat, zoals de tuinen, weet je, of Groene Passage in Rotterdam waar ik woon, dan mag het niet meer. Al jaren is het zo. Schrijven op de kruiden waarvoor ze zijn. 23, all courts and end of individual rights. Dus dat wil zeggen, alle rechtelijke rechten die je hebt, daar komt een end aan. Er is geen recht meer. Je hoeft niet meer naar de rechter te gaan, want dat gaat je niet meer lukken. Dat mag niet. 24 is limited access to wild spaces. Dus je kan niet zomaar het bos ingaan. Yes, nee, dat wordt helemaal gelimiteerd. En 25 is end of fossil fuels and modern conveniences. Nou, dat komt overeen met een van de punten van vorige week. Dat je geen eigen auto of eigen huis zal hebben. Dus fossiel is gewoon brandstof. Dat is einde. En alles wat jou convenient maakt, je bromfiets, het is klaar. Is dit fictie of realiteit? Ik moet zeggen dat het moeilijk te verteren is, maar er zijn tal van landen waar het eeuwen al zo geweest is en nog steeds zo is. Onder communistische communisme van Roemenië onder Ceausescu. Alles was van de staat. Rusland onder Stalin. Alles was onder de staat. Cuba onder Fidel Castro. Alles onder de staat. Cambodja, Rode Khmer. Alles van Noord-Korea nog steeds onder de Kim-dynastie. Alles is van de staat. In China nog steeds hebben ze dat. Al deze 25 punten werden toen en nog steeds hardhandig toegepast. En ieder die niet luistert of rebelleert, wordt naar concentratiekampen gebracht, geëxecuteerd. Families worden uit elkaar gehaald. Er zijn films en heel veel documentaires hierover gemaakt. En niemand heeft het recht op privacy. Toen kon je nog een poging wagen mensen om te vluchten. Maar met AI? Het gaat u niet meer lukken. Waarom? We hebben AI-drones die als veiligheidsagenten constant om ons heen gaan zoomen en ze zullen surveilleren en zo rondes doen. Plotseling zit je in je huis, dat is technologie, daarom. Je zit in je huis en je ziet plotseling een drone binnenkomen in je huis. Hij vliegt, hij gaat de slaapkamer in, hij gaat onder kastendeuren. Hij gaat alles controleren en kijken of alles in orde is volgens de wetten van het totalitair regime. En alles zullen ze rapporteren. En is er iets in jouw leven dat een bedreiging is voor het regime, dan wordt er een killer drone ingeschakeld om jou uit te schakelen. Mensen, dat is het gewoon. Het wordt verschrikkelijk. Daarom die technologie. Het is niet om ons te dienen, maar om ons uiteindelijk te onderwerpen. De geschiedenis, mensen, gaat zich op dit gebied wereldwijd herhalen. Elk land, elke taal, elke natie zegt in Openbaringen 13 vers 16 tot en met 17, wordt onderworpen aan dit regime. En tijdens COVID hebben we een klein beetje geproefd wat het betekent om uit angst heel snel te capituleren en je vrijheid weg te geven aan de overheid. En dat je zonder je vaccinatiepaspoort niet kon reizen. En in Nederland heb ik meegemaakt, we kwamen aan bij een restaurant. Nee, we kregen geen toegang, want we hadden geen paspoort. We kwamen daar aan. Nee, we kregen. Je mocht niet naar de bioscoop. Nee, je hebt geen paspoort. Alles werd dichtgemaakt voor degenen die niet gevaccineerd waren. Het belangrijkste, mensen, wat men gaat doen, is je vrijheid en je autonomiteit
afpakken. Dat is het grootste goed dat onze God en Schepper ons gegeven heeft, in vrijheid te mogen wandelen. En daarvoor is Jezus ook gekomen om ons vrij te maken van de macht van de zonde en om ons leven te geven en overvloed. En juist dat gaat de antichrist, het beest en zijn totalitair regime, gaat dat van ons afpakken. De Bijbel zegt in Daniël 12, dat er een 7-jarige peace treaty of een vredesakkoord getekend gaat worden tussen Israël en het Midden-Oosten, tussen Palestina en alle Arabische landen. Mensen, dit is in volle gang. Vorig jaar zijn ze al begonnen met onderhandelen. Netanyahu was niet zo blij met bepaalde punten. Dus het is een 7-jarig akkoord. En halverwege dat 7 jaar gaat de antichrist het vredesakkoord stoppen. En hij gaat dus beginnen om zich in de tempel te zetten. Ik ben bezig geweest al die jaren om te kijken van oké, waarvoor heeft hij die tempel nodig? Is daar om zich als God te verklaren. Als 2030 mensen, hun doel is om alles te onderwerpen aan dat regime, dan moet er een vredesakkoord van 7 jaar getekend zijn. Abraham-akkoord is al getekend en nu zijn ze bezig met het 7 jaar. En eigenlijk zijn ze aan de afronding van het 7-jaar akkoord. Dan is de vraag van Heer, als ze een 7-jarig akkoord hebben en ze gaan het tekenen in dit jaar, en dat zijn ze van plan, dan zou 2030 inderdaad het begin zijn van de 3,5 jaar dat het beest gaat regeren. De Bijbel zegt, we kennen de dag nog het uur dat Jezus komt. Maar het kan anytime gebeuren. Volgende week ga ik beginnen te praten over het Tempelinstituut. De derde tempel. De rode vaas dat geofferd moet worden om de tempel te kunnen reinigen. Om de tempeldienst te beginnen. Want zonder de derde tempel geen antichrist. En mensen, als ik u zeg dat alles al op zijn plaats is. Het is gewoon te eng. In de Bijbel staat dat als ze de tempel gaan bouwen, dat er geen hamer gehoord mag worden in de stad. Buiten Jeruzalem. Als u die blokken, die stenen blokken ziet die ze al hebben uitgehouwen. Vrouwen die de voorhangsel aan het wevel zijn, heb ik gezien. Ik heb al gezien de rode vaas in Shiloh. Ik heb al gezien al de tempelattributen. Ik heb gezien hoe de kohens, de priesters, zich klaargemaakt hebben. Alles is al klaar, mensen. En de tempel wordt als een prefab. Dat hebben ze gezegd. Alles is al klaar. Ze gaan alles in elkaar zetten. En hij kan gewoon binnen een maand staan. Ik ben in Israël geweest en ook naar het Tempelinstituut. Toen, dat was in 2005. Toen hadden ze alle attributen al klaar. Ik heb de gouden menorah gezien. Dat ding is zo groot en van puur goud. Mensen, dus ik wil u alleen maar zeggen van al die dingen die we nu praten over AI, ChatGPT. Ik ga ook praten over die Neuralink. Want nu praten we even over wat ze zeggen van, weet je, we gaan gechipt worden. De vraag is van, hoe bereid je voor geestelijk om in een samenleving te zijn waar je geen vrijheid hebt? In een samenleving waar alles waarvoor je gewerkt hebt gewoon van je wordt afgenomen. Mijn antwoord is dat u gaat beginnen te beseffen, this world is not your home. It is not your home. It is not your home. Mensen, we hebben ons als artelingen gedragen, terwijl de Bijbel ons oproept, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. We moeten ons nu gaan loskoppelen aan onze aardse bezittingen. Het is niet makkelijk. Maar ik heb ook gezegd, we gaan ook binnenkort een prep. Ik ben bezig met een gebouw. Ik hoorde dat mensen al hier waren geweest om te vragen, is het aan de Keizerstraat? Ik ga geen adres noemen. Maar het gebouw is bijna klaar. We zijn aan het verven, we zijn aan het alles aan het zetten. En dan gaan we dagen gaan we organiseren. Zodat u weet hoe u in ieder geval praktisch kan voorbereiden. Lieve mensen, ik zou zeggen Maranatha. God zegen u
En neem dit in acht vooral om de Heere te vertrouwen en al uw bekommernissen op hem te werpen. Want hij zorgt voor u. God zegen en tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 8:00.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wat zich zowat dagelijks aan mij opdringt, is het feit dat vandaag de dag wij in een tijd leven van afschuwelijke verwarring, waar alles mag en je tot niets verplicht bent of wordt. Onze kinderen worden via de media en zelfs op school overspoeld met de meest bizarre opvattingen die nergens anders ertoe moeten leiden dan het destabiliseren van onze samenleving. Want als geen ander weet die oude slang, Satan, dat de beste strategie hiertoe de vernietiging is van de nucleus van onze samenleving, het gezin. En dat doet hij overigens met groot succes. Door corrupte politieke systemen, waarvan wij dachten dat die ons de oplossing voor onze problemen zou brengen. Maar niets minder is waar gebleken. Door de economische en financiële armoe worden ouders ertoe gedreven, dus gedwongen, niet één baan, maar twee banen op zich te nemen. Terwijl die kostbare tijd juist aan de opvoeding van hun kinderen zou moeten worden besteed. Door deze toestand komen normen en waarden op de tocht te staan. Want de dwingende noodzaak van overleven zorgt voor de vernietiging van de waarden en normen die juist ons menselijk gedrag zouden moeten reguleren en vormen. Het verschrikkelijke van dit alles is dat het einde van deze ontwikkeling bij lange na nog niet in zicht is. En de nood van deze wereld met iedere nieuwe dag alleen maar groter wordt, terwijl aan de horizon de levensbedreigende opkomst van de artificiële intelligentie staat. Onze prachtig geformuleerde filosofieën en religieën, evenals onze politieke stromingen, blijken niet in staat om een antwoord op dit wereldprobleem te formuleren. Je zou jezelf vertwijfeld de vraag willen stellen of er voor deze ontwikkeling überhaupt wel een oplossing bestaat. Maar, ofschoon dit beeld dat ik u hier schets niemand vrolijk maakt, is er te midden van deze chaos waar wij ons vandaag in bevinden toch een klein lichtpuntje dat dit sombere verhaal in een ware triomfkreet kan veranderen. Dit doet mij denken aan de ervaring die ik tijdens een boottocht op de rivier opdeed. Terwijl de nacht reeds was gevallen en ik mij met de boot huiswaarts begaf, bleek dat de tweede benzinetank van de boot, waarvan de benzinemeter aangaf dat die voldoende benzine had, leeg was. En dat terwijl de benzine van de andere tank zowat op was. Met mij waren de vier jonge kinderen van een vriend van mij. Onnodig te zeggen dat de verantwoordelijkheid voor hen zeer op mij drukte. In de greep van de ernst van de situatie. In maar één benzinetank had ik nauwelijks nog wat benzine over. En geen enkele mogelijkheid om benzine bij te tanken.
En dat midden in het bos, terwijl iedere telefonische verbinding ook totaal was uitgesloten. Dan nog het levensgroot gevaar om overvaren te worden door de grote schepen die 's nachts op de rivier voeren. De enige optie die overbleef was om naar een opening te zoeken in het doornige gewas dat aan de oever van de rivier groeide, om zo de nacht veilig aan de oever van de rivier door te brengen. Toen ik de kinderen informeerde wat ik zou moeten doen, brak er geen angst of paniek uit. Integendeel, ze riepen: "Jippie, morgen geen school." Deze spontane reactie van de kinderen nam een pak van mijn hart. Want van ontmoediging of angst was er geen sprake. En met enthousiasme hielpen zij uitzien naar een opening in het doornig gewas. Plotseling riep de jongste uit de groep: "Oom Erik, ik heb daar een klein lichtje gezien," terwijl zij met haar vinger in de richting wees. In eerste instantie dacht ik dat zij het licht van een vuurvlieg had gezien, want het lichtje scheen niet constant. Toch wendde ik de boeg van de boot en voer in de richting waar zij het lichtje had gezien. Warempel, toen wij vlak bij de oever waren aangekomen, zagen ook wij het lichtje van een klein vuurtje in het bos branden. Op mijn geroep maakte een figuur zich uit het duister van het bos los en kwam naar ons toe lopen. Het was een Bosland-Creoolse man die ik toen vertelde wat ons was overkomen. Zonder enige aarzeling voorzag hij ons van een grote jerrycan vol met benzine mengsel, met de opmerking dat hij geen betaling wenste, want het was God die mij daar gebracht had. Wie had dit ooit voor mogelijk gehouden? Dat ik in de nacht op de rivier en in het donker van het bos geen benzine, maar benzine mengsel zou kunnen tanken. Het was dat kleine lichtje waar de kleinste van de vier kinderen mij op had gewezen. Dat een onmogelijke en hopeloze situatie in een oogwenk had doen veranderen in een toestand van hoop en totale overwinning. Dit kleine lichtje schijnt ook nu in de inktzwarte duisternis waarin wij ons vandaag in deze wereld bevinden. En wil ook aan ons de weg wijzen naar hem die ons uit de duisternis van onze ellende kan verlossen. Daarom de woorden van de Heilige Geest: "Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht." Jesaja hoofdstuk 9 vers 1. En dit licht heeft de dood, de ultieme vijand van de ganse mensheid, overwonnen. En zijn naam is Jezus Christus. Daarom Jezus zijn eigen woorden tot de mensen: "Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." Johannes 8, vers 12. Het hopeloze en verschrikkelijke moment dat ik die nacht doormaakte, werd in een
punt des tijds in een overwinningskreet veranderd, doordat ik de beslissing had genomen om gehoor te geven aan de woorden van het kleinste kind dat mij op het licht had gewezen. Dit kleine lichtje dat deze wereld is binnengekomen, is het antwoord op ons failliet geraakte wereld. Maar om deze machtige verlossing te ervaren, zullen wij onszelf moeten overgeven aan die kleine zachte stem van de Heilige Geest, die ons oproept om onszelf in waarheid en oprechtheid over te geven aan Hem die de Vader gezonden heeft om ons naar en in het volle licht te leiden. Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze overgave bestaat niet in een verandering van geloofsovertuiging of het bezoeken van samenkomsten, maar in een leven dat naar hart en ziel en verstand niet langer geleid wordt door de eigen inzichten, lusten en verlangens, maar door de Heilige Geest die ons de wil van God openbaart. Pas wanneer de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij vrucht voort. Zo ook bij een ieder die zegt Jezus te willen volgen. Pas wanneer het niet meer is, ik leef, maar Christus leeft in en door mij, dan pas is geestelijk leven mogelijk. Door een vaste overtuiging en wilskracht kunnen wij onszelf zodanig disciplineren of conditioneren dat de indruk gewekt kan worden dat wij een geestelijk mens zijn. Maar daarmee doen wij aan zelfmisleiding. En wel om de eenvoudige reden dat niemand ons ervan hoeft te overtuigen dat je een tijger kan disciplineren, dus kan trainen om zich als een poes te gedragen, en dat de tijger nog niet tot een poes maakt. Daarom ook dat de Heilige Geest ons zeer nadrukkelijk laat horen dat het niet door geweld noch kracht is dat wij veranderen, dus een geestelijk mens worden, maar door de Geest van God. Zacharias hoofdstuk 4, vers 6. Aan ieder van ons is het voorrecht gegeven keuzen te maken. De keuze om naar jouw eigen inzichten, lusten en verlangens te leven, of de keuze om jezelf over te geven aan Hem die aan ons zegt dat Hij het licht der wereld is. Alleen Hij is de weg, de waarheid en het leven die ons uit de verschrikkelijke duisternis van de dood meer dan ooit manifest in deze wereld kan redden. Want alleen Hij is uit de dood opgestaan en leeft eeuwig. Kies daarom nog heden wie jij dienen wil. De Heere zegene en behoede u in al uw wegen.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
3: Goedenavond luisteraars, ik ben Germain Fransman van notariskantoor Mannes. Ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat 51. En dit is het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM. Van 9 uur 's avonds tot half 10. Ik ben Germain Fransman, zoals ik al zei. En ook vanavond mag u luisteren naar een gloednieuwe aflevering van dit programma. In de vorige afleveringen hadden we al bekend gemaakt